0: Dance Barn. 21 augustus in Barn 64 in Brasschaat. Boek snel je tickets op dansbarn.be.
1: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Dans Barn, 21 augustus in Barn 64 in Brasschaat. Boek snel je tickets op dansbarn.be.
1: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Dansbarn, 21 augustus in Barn 64 in Braschaat. Boek snel je tickets op dansbarn.be.
1: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

Misschien maakt dit nummer het verschil voor vandaag. We hebben oren naar jouw smaak. Dit is Park, de radio van bij ons.

0: Dansbarn, 21 augustus in Barn 64 in Brasschaat. Boek snel je tickets op dansbarn.be.
1: Privé sauna De Clou, dat is genieten in alle rust. Relaxen je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
2: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 6 uur.
3: Goedemorgen. In de provincie Luxemburg heeft het stormweer gisteravond voor problemen gezorgd. De brandweer moest zo'n 40 keer uitrukken, vooral voor omgewaaide bomen en schade aan daken en auto's. In Bullingen in de Oostkantons raakte een woning zwaar beschadigd door een mini-tornado. De bewoner was niet thuis, dus raakte niemand gewond. De woning is wel onbewoonbaar verklaard. In de regio rond Malmedy was er dan weer wateroverlast. In de regio rond de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 6 doden gevallen bij een Russische luchtaanval. Er vielen ook zeker 23 gewonden, dat zeggen de lokale autoriteiten. Er brak op meerdere plaatsen brand uit en een appartementsgebouw stortte in. Meerdere woningen, een school en een ziekenhuis raakten beschadigd. En op het WK hockey heeft onze nationale mannenploeg zijn 3e en laatste groepswedstrijd gewonnen met 5-3 tegen Maleisië. De Red Lions eindigden zo als 2e in hun groep en gaan dus door naar de volgende ronde. Daarin zitten ze onder meer in een groep met Australië en titelverdediger Duitsland. We krijgen opnieuw een grijze dag met buien en mogelijk onweer, maximaal rond 22 graden. Ook morgen en zaterdag is het wisselvallig. Zondag blijft het droog bij zo'n 21 graden.
0: Na het succes van

Met Radio Park DJ's Vince en Mike. Dansbarn in Barn 64. Een unieke zomerlocatie in Brasschaat. Waar je in open lucht en toch overdekt kan feesten. Vorig jaar was Dansbarn uitverkocht. Dus boek snel je tickets op dansbarn.be, radiopark.be of barn64.be. Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Keurslager De Mulder in Brasschaat laten we de tijd zijn werk doen. Ons dry-aged beef rijpt wekenlang aan het bot voor een intense smaak en boterzacht vlees. Geen gewone steak, maar een unieke beleving op je bord. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu nieuws van bij ons.
2: Door de lage waterstand van de rivier de Rijn moet BASF Antwerpen zijn transport naar Duitsland aanpassen. Sommige producten die normaal per schip naar de hoofdvestiging in Ludwigshaven gaan, worden nu met de trein of de vrachtwagen vervoerd. Ook schepen met minder diepgang blijven voorlopig inzetbaar. Waar nodig gebruikt BASF externe opslagplaatsen om producten tijdelijk een plekje te geven. Op de Grote Steenweg in Berchem gaat de lijn de tramsporen vernieuwen. Dat kost 3 miljoen euro, hoewel die binnen enkele jaren mogelijk opnieuw worden opgebroken. De sporen verkeren in zo'n slechte staat dat trams er al maanden maximaal 10 km per uur kunnen rijden. Volgens de lijn zijn de werken noodzakelijk om te voorkomen dat het tramverkeer volledig moet worden stilgelegd. De werken duren nog tot 6 november. De grote heraanleg van de omgeving zal ten vroegste in 2028 van start kunnen gaan. VZW Moeders voor Moeders deelt in Borgerhout 600 gevulde boekentassen uit aan gezinnen die het financieel moeilijk hebben. In de tassen zitten onder meer een brooddoos, een drinkbus en een pennenzak. De organisatie merkt dit jaar ook een grote vraag naar turnpantoffels, maar daarvan heeft ze onvoldoende voorraad. De actie moet kwetsbare gezinnen helpen met de kosten voor de start bij het nieuwe schooljaar. Zondag staat in Park Vordenstein in Schoten opnieuw de jaarlijkse Dahlia-dag op het programma. In de collectietuin bloeien meer dan 350 verschillende soorten dahlia's, goed voor zo'n 3000 bloembollen. Ondanks de droge en hete zomer staat de tuin er volgens de vrijwilligers fleurig bij. Bezoekers kunnen zondag tussen 1 en 5 deelnemen aan rondleidingen en activiteiten voor het hele gezin in het park.
3: Een raam in je hellend of plat dak? Ook daarin is A. Michielse en Zonen een krak. Kijk op michielse.be. A. Michielse en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.
1: Hier komen weer minimaal 7 platen zonder praten.
4: Dit is Park.
5: Chop, chop, chop, chop, chop.

0: zien en er ook goed uitzien? Gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen? Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans, Bredabaan 1003 in Braschaat, Maria ter Heide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
1: Op zondag 20 september organiseert de Lions Club voor de tweede keer in Braschaat een eendjesrace. Duizenden badeendjes racen op de vijver aan het boothuisje ten voordele van Villa Max VZW. En ook jij kan deelnemen. Adopteer jouw eendjes met een uniek nummer voor slechts €5 per stuk. Online of via een adoptiepunt. Op 20 september vanaf 3 uur 's middags vertrekken ze samen al zwemmend naar de overwinning. Komt jouw badeendje als een van de eerste over de streep, dan win je misschien een auto of een andere waardevolle prijs. Iedereen is welkom aan het boothuisje in het park van Braschaat. Lees er alles over op eendjesrace.be in samenwerking met Radio Park.
2: Zeg, ChatGPT.
3: Ja?
2: Ik wil een leuk zijde jurkje, maar mijn buikje mag niet meedoen.
3: Dan doen we alsof die op vakantie is.
2: Top idee.
3: Dolce Donna heeft Magic Shape weer die glad strijkt zonder dat je erin stukt.
2: Oké, en dat jurkje, dat mag ook iets zijn waarmee ik op TikTok views kan scoren, hè?
3: Dat zit goed. Jij straks ook.
1: Met shapewear van Dolce Donna voel je je nog zelfzekerder.
4: Klein mannen, dat kost geld. Jongens, mij heeft de Leo van Victoria mij een spaarplan aangeraden, want hoe vroeger dat je begint, hoe meer dat je ze kunt meegeven. En voilà, mijn spaarplan, dat haal ik bij de Leo. Mijn bingels, ja, die zal ik zelf wel maken.
5: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
6: Altijd al willen dansen zoals op tv? De nieuwe danscursussen Salsa, Bachata en Disco Swing starten op 14 en 16 september. Kom alleen of samen. Singles zijn zeker welkom. Laat je meeslepen door het ritme in Danszaal Barazza. Slijkweg 5 in Ekeren naast Bowling Planet. Meer info en inschrijven via salsadansen.be.
7: Dans Barn, 21 augustus in Barn 64 in Braschaat. Boek snel je tickets op dansbarn.be.
8: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 7 uur.
9: Goedemorgen. Al maar meer studenten in ons land krijgen een leefloon. Het waren er vorig jaar meer dan 42.000 of ruim een vijfde meer in amper 5 jaar tijd, dat schrijft HLN. Het gaat om zeer kwetsbare jongeren, zegt HLN-journaliste Fleur Mees.
10: Zij zijn in armoede opgegroeid of zitten in een zeer complexe, moeilijke thuissituatie, waardoor zij niet kunnen rekenen op financiële hulp van thuis. En ze hebben ook geen ander inkomen om hun studies te betalen en daarom kloppen zij aan bij het OCMW. En die controleert ook of ze aan de voorwaarden voldoen. Ze geven die steun dus niet aan Jan en alle man. En als ze niet gaan studeren, is het dus voor hen ook nog veel moeilijker om uit die moeilijke thuissituatie te breken.
9: De studenten moeten wel bewijzen dat ze effectief studeren en de lessen volgen. Ze moeten ook hun resultaten tonen bij het OCMW. De steun kostte onze staatskas vorig jaar €244 miljoen. Veel kinderen veranderen tijdens het schooljaar van school. In 2024-2025 waren het er meer dan 33.000 in Vlaanderen. Dat is bijna 3% van alle leerlingen in het lager en middelbaar. En over 5 schooljaren heen zaten er meer dan 129.000 kinderen in minstens 3 verschillende scholen. De cijfers van onderwijsminister Demir staan in het nieuwsblad. Regeringspartij Vooruit vroeg ze op en wil dat de regering onderzoekt hoe het komt dat zoveel kinderen van school veranderen. Na de zware bosbrand in de Hoge Venen heeft stormweer gisteravond voor problemen gezorgd in het oosten van ons land. In Bullingen in de Oostkantons passeerde zelfs een mini-tornado. Een huis raakte daardoor zwaar beschadigd en is onbewoonbaar. Er was gelukkig niemand thuis, dus er vielen geen gewonden. In de regio rond Malmedy was er dan wateroverlast en in de provincie Luxemburg moest de brandweer een 40-tal keer uitrukken. Vooral voor omgewaaide bomen en schade aan daken en auto's. In en rond de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 6 doden gevallen bij nieuwe Russische luchtaanvallen. Er vielen ook zeker 23 gewonden, dat zeggen de lokale autoriteiten. Op meerdere plaatsen brak er brand uit, er stortte ook een appartementsgebouw in. Ook enkele huizen, een school en een ziekenhuis raakten beschadigd. Gisteren vielen er ook al 6 doden in Oekraïne bij Russische aanvallen. In Rusland stierven dan weer 2 mensen door Oekraïnse drones. Op het WK hockey staat onze nationale mannenploeg in de tweede ronde. De Red Lions wonnen hun laatste groepswedstrijd met 5-3 tegen Maleisië. Ook al speelden ze niet hun beste match. Tom Boon scoort wel 4 keer.
11: Heel tevreden met de 4 goals. Maar ik denk toch dat als we helemaal lucide zijn, ja, het moest gewoon nog beter. Veel te weinig kansen gemist, te weinig gecreëerd. En van weinig kansen van Maleisië kunnen ze heel veel scoren. Dus in die punten moeten we echt beter gaan doen in de volgende wedstrijden.
9: De Red Lions eindigen zo als tweede in hun groep en stoten dus door. De tweede ronde is opnieuw een groepsfase, met al zeker titelverdediger Duitsland en met Australië erbij. Rode duivel Diego Moreira gaat bij AC Milan voetballen. Hij tekende er een contract tot 2031. Moreira is 21 en speelde de voorbije 2 jaar bij Straatsburg in Frankrijk. Milan betaalt in totaal zo'n 45 miljoen euro voor hem. Opnieuw een grijze dag met buien en mogelijk onweer, maximaal rond 22 graden. Morgen hetzelfde weer bij 21 graden. Zaterdag dan opklaring, maar ook nog enkele buien. Zondag wisselend bewolkt en droog en maximaal rond 20 graden.
1: Na het succes van vorig jaar presenteert Radio Park opnieuw Dansbar. Het feest van de zomer vindt dit jaar plaats op vrijdag 21 augustus in Barn 64 in Brasschaat. Dansbarn. Kom vanaf 5 uur 's middags afterworken en dansen op de beste old school classics. Met Radio Park DJ's Vince en Mike. Dansbarn in Barn 64. Een unieke zomerlocatie in Brasschaat, waar je in open lucht en toch overdekt kan feesten. Vorig jaar was Dansbarn uitverkocht, dus boek snel je tickets op radiopark.nl. Of dansbarn.be. Barn 64 vind je aan de Sint-Jobse Steenweg 64 in Brasschaat. Vlakbij de E19 uitrit Sint-Job.
8: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Kies bewust voor lokaal. Bij Keurslager De Mulder geloven we in de korte keten. Wij selecteren onze producten op basis van herkomst en duurzaamheid. Zo geniet je van eerlijke, verse kwaliteit van bij ons. Ontdek ons verhaal op keurslager-demulder.be. Keurslager De Mulder, op de Bredabaan in Centrum Brasschaat.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: In de haven van Santos in Brazilië is ruim 700 kilo cocaïne onderschept, die vermoedelijk weer voor Antwerpen bestemd was. De drugs zaten verstopt tussen koffiebonen in een container die uiteindelijk naar Turkije moest. De container zou in de Antwerpse haven worden overgeladen, waar de cocaïne dan vermoedelijk uit de lading zou worden gehaald. Een drugshond bracht de grote partij aan het licht. Bij afvalverwerker Renewy zijn tot 91 banen bedreigd, mogelijk ook in de 4 Antwerpse vestigingen. Het bedrijf heeft locaties in Antwerpen, Puur Sint-Amans, Turnhout en Mol. Welke vestigingen precies zullen getroffen worden, is op dit ogenblik nog niet bekend. Het banenverlies zou alleen bedienden en ondersteunende functies treffen. Een circusvoorstelling van Zomer van Antwerpen in het Bonaparte Dok is afgelast door blauwalg in het water. Bij The Weight of Water springen de artiesten tijdens de show regelmatig het dok in en daardoor is optreden dus niet veilig. Alle voorstellingen tot en met zondag zijn geschrapt en ook het zwemdok blijft gesloten. De andere activiteiten van Zomer van Antwerpen gaan wel gewoon door. Nu vrijdagavond, 21 augustus, organiseren we met Radiopark voor de tweede keer Dansbarn in Barn 64 in Brasschaat. Een unieke zomerlocatie met een idyllische sfeer. Na een uitverkochte eerste editie vorig jaar zorgen onze DJ's Mike en Vince opnieuw voor een avond vol dansbare oldschool classics. Het feest is volledig overdekt bovendien, dus ook bij regen kan je de hele avond droog feesten. Foodtruck Roast voorziet verschillende gerechten. De laatste online tickets kosten €20 via dansbarn.be. Aan de kassa betaal je 25. Er is ook gratis parking met shuttle-dienst vanaf de Park and Ride aan de E19 in Sint-Joop. Of je reserveert voor €15 een parkeerplaats aan Barn 64 zelf. Alle info en tickets vind je via dansbarn.be. En als het even kan, graag tot vrijdag.
3: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
4: Elk uur vers gebakken pistolets in het weekend, daarvoor schuif ik graag aan bij Manus.
3: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus in Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.

0: of van bij ons. Dit is Park.
1: Amai, ma, een nieuw chakosh?
2: Ja, weet je nog die juwelen van de bommen? En wel, die heb ik verkocht.
1: Die ringetjes met die steentjes?
2: Juist. Nou ja, die ik al eens voor zo'n etalage van een opkoper gestom. Maar ik vertrouwde dat niet. Dan hoorde ik van Robert, de expert. Die bezit de juwelen en zei dan hoeveel dat ze waard zijn.
1: En wat kost dat?
2: Niks.
3: Oh, niks.
2: Echt niks? Maar altijd eerst bellen. Op de 03-226-93-93.
0: Dans Barn, 21 augustus in Barn 64 in Braschaat. Boek snel je tickets op dansbarn.be.
4: Een huishoudhulp in huis moet gewoon goed aanvoelen. Daarom zoekt Comfort Home altijd de juiste match. Veel van onze hulpen werken al jarenlang bij hetzelfde gezin. En omdat wij goed voor hen zorgen, zorgen zij goed voor jou. Comfort Home. Ontdek het verschil op comforthome.be.
0: Dit is Park met nu het nieuws en weer van 8 uur.
5: Goedemorgen. Al maar meer studenten in ons land krijgen een leefloon. Het waren er vorig jaar meer dan 42.000 of ruim een vijfde meer in amper 5 jaar tijd, dat schrijft HLN. Het gaat om zeer kwetsbare jongeren, zegt HLN-journaliste Fleur Mees.
6: Zij zijn in armoede opgegroeid of zitten in een zeer complexe, moeilijke thuissituatie, waardoor zij niet kunnen rekenen op financiële hulp van thuis. En ze hebben ook geen ander inkomen om hun studies te betalen en daarom kloppen zij aan bij het OCMW. En die controleert ook of ze aan de voorwaarden voldoen. Ze geven die steun dus niet aan Jan en alle man. En als ze niet gaan studeren, is het dus voor hen ook nog veel moeilijker om uit die moeilijke thuissituatie te breken.
5: De studenten moeten wel bewijzen dat ze effectief studeren en de lessen volgen. Ze moeten ook hun resultaten tonen bij het OCMW. De steun kostte onze staatskas vorig jaar 244 miljoen euro. Veel kinderen veranderen tijdens het schooljaar van school. In 2024-2025 waren het er meer dan 33.000 in Vlaanderen. Dat is bijna 3% van alle leerlingen in het lager en middelbaar. En over 5 schooljaren heen zaten meer dan 129.000 kinderen in minstens 3 verschillende scholen. De cijfers van onderwijsminister Demir staan in het nieuwsblad. Regeringspartij Vooruit vroeg ze op en wil dat de regering nu onderzoekt hoe dat komt dat zoveel kinderen van school veranderen. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan terug in het Verenigd Koninkrijk wonen. Hun kinderen Archie en Lilibet zouden ook al ingeschreven zijn in een Britse school, dat schrijven Britse media. Het koppel woonde sinds 2020 in Californië in de VS na de breuk met de koninklijke familie. De verhuis zou al weken of zelfs maanden voorbereid zijn, zegt royalty-expert Wim de Hanschutter.
7: Maar prins Harry heeft pas afgelopen zondag zijn vader, koning Charles, ingelicht. Om maar te zeggen hoe verrassend dit nieuws is. Harry heeft eerder beweerd dat het onveilig was om met zijn echtgenote en hun 2 kinderen op bezoek te komen in het Verenigd Koninkrijk, omdat ze geen politiebescherming krijgen. Hij heeft daar zelfs een rechtszaak over verloren. Nu ze definitief terugkeren, is het de vraag of ze garanties over de beveiliging hebben gekregen.
5: Harry en Meghan gaan in een gewoon huis wonen buiten Londen, dus niks koninklijks. Ze zouden ook geen koninklijke rol opnemen. Koning Charles laat al weten dat hij blij is met hun terugkeer en dat hij er naar uitkijkt om hen weer vaker te zien. Amerikaans president Trump wil de meest verwoestende economische oorlog voeren tegen Iran. Hij dreigt ook met sancties tegen landen die Iran blijven steunen. Dat heeft hij zelf aangekondigd op zijn sociale media. Trump zegt dat hij Iran de kans heeft gegeven om een akkoord te sluiten, maar dat ze die hebben laten liggen. Wat zijn economische oorlog precies inhoudt, zegt Trump er niet bij. En op het WK hockey staat onze nationale mannenploeg in de tweede ronde. De Red Lions wonnen hun laatste groepswedstrijd met 5-3 tegen Maleisië. Ook al speelden ze niet hun beste match. Tom Boon scoorde wel 4 keer.
8: Heel tevreden met de 4 goals. Maar ik denk toch dat als we helemaal lucide zijn, ja, het moest gewoon nog beter. Veel te weinig kansen gemist, te weinig gecreëerd. En van weinig kansen van Maleisië kunnen ze heel veel scoren. Dus in die punten moeten we echt beter gaan doen in de volgende wedstrijden.
5: De Red Lions eindigen als tweede in hun groep en stoten dus door. De tweede ronde is opnieuw een groepsfase, met al zeker titelverdediger Duitsland en Australië erbij. De dag begint met opklaringen, later komen er meer wolken opzetten en stijgt de kans op buien, maxima rond 21 graden. Morgen hetzelfde weer en ook zaterdag nog enkele buien. Zondag blijft het droog, maxima rond 20 graden dan.
0: Na het succes van vorig jaar presenteert Radio Park opnieuw Dans Park. Het feest van de zomer vindt dit jaar plaats op vrijdag 21 augustus in Barn 64 in Brasschaat. Dans Barn. Kom vanaf 5 uur 's middags afterworken en dansen op de beste old school classics. Met Radio Park DJ's Vince en Mike. Dans Barn in Barn 64. Een unieke zomerlocatie in Brasschaat, waar je in open lucht en toch overdekt kan feesten. Vorig jaar was Dans Barn uitverkocht, dus boek snel je tickets op dansbarn.be, radiopark.be of barn64.be. Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Een typisch Belgische zomer. Maar geen zorgen, de barbecue gaat gewoon door. Maar dan binnen. Bij Keurslager De Mulder vind je het perfecte barbecuevlees. Ook voor de oven of grillpan. Dezelfde smaak, dezelfde kwaliteit, gewoon gezellig binnen. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: Port of Antwerp Bruges heeft een kredietlijn van 500 miljoen euro afgesloten voor grote infrastructuurwerken. De eengemaakte haven plant de komende 10 jaar voor ongeveer 5 miljard euro aan investeringen. Het geld is onder meer nodig voor de vernieuwing van de Europa Terminal in Antwerpen en de Cruise Terminal in Zeebrugge. Volgens het havenbedrijf volstaan de eigen middelen niet langer om alle geplande projecten te kunnen financieren. De werken aan de nieuwe Frans-Palingsbrug in Ekeren zijn begonnen. De 266 meter lange fiets- en wandelbrug over spoorlijn L12 verbindt het centrum met Donk, met de Oude Landen en de fietsostrade F14. Tijdens de werken wordt het treinverkeer enkele weekends stilgelegd en zijn er ook tijdelijke afsluitingen van het fietspad. Als alles volgens plan verloopt, gaat de brug begin 2029 open voor fietser en voetganger. Ex-Rode Duivel en Antwerp-icoon Toby Alderweireld gaat werken als voetbalanalist. Niet in België, maar voor de BBC. Hij gaat er deel uitmaken van het nieuwe analistenteam van het legendarische Match of the Day. Hij komt er terecht naast grote namen als Wayne Rooney en Alan Shearer. Samen met de Deense coach Thomas Frank mag hij als enige niet-Brit mee de wedstrijden van de Premier League analyseren. Alderweireld voetbalde 7 jaar in Engeland voor Southampton en Tottenham. Intussen blijft Toby ook betrokken bij The Great Old, de club waar hij onlangs instapte als investeerder. Nu vrijdagavond, 21 augustus, organiseren we met Radio Park voor de tweede keer Dansbarn in Barn 64 in Brasschaat. Een unieke zomerlocatie met een idyllische sfeer. Na een uitverkochte eerste editie vorig jaar zorgen onze DJ's Mike en Vince opnieuw voor een avond vol dansbare oldschool classics. Het feest is volledig overdekt bovendien, dus ook bij regen kan je de hele avond droog feesten. Foodtruck Roast voorziet verschillende gerechten. De laatste online tickets kosten €20 via dansbarn.be. Aan de kassa betaal je 25. Er is ook gratis parking met shuttle-dienst vanaf de Park and Ride aan de E19 in Sint-Joop. Of je reserveert voor €15 een parkeerplaats aan Barn 64 zelf. Alle info en tickets vind je via dansbarn.be. En als het even kan, graag tot vrijdag.
3: Vernieuwen van je dakgoten? A. Michielsen en Zonen plaatst zowel kleine als grote. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak, sinds 1938, ons vak.
1: Terug naar de muziek. Met minimaal 25.

0: ambachtelijke slagerij Carolien Maas kom je niets tekort op je bord. Van vers vlees tot heerlijke huisgemaakte charcuterie. Alles wordt met zorg en liefde voor het vak in eigen huis bereid. Ambachtelijke slagerij Carolien Maas. Topkwaliteit aan een correcte prijs. En dat proef je. Slagerij Carolien Maas. Proef ons ambacht in Hartje Mariaburg.
1: Als je heel ver bent, moet je heel luid roepen.
2: Vervelend, hè? Daarom kiest Argenta ervoor om dicht bij jou te zijn. Om je op een rustige en eenvoudige manier een antwoord te bieden op al je vragen over wonen, sparen, verzekeren en beleggen. Argenta als enige bank met 3 filialen in Brasschaat.
3: Argenta. Zo simpel kan het zijn.
4: Altijd al willen dansen zoals op tv? De nieuwe danscursussen Salsa, Bachata en Disco Swing starten op 14 en 16 september. Kom alleen of samen. Singles zijn zeker welkom. Laat je meeslepen door het ritme in Danszaal Barazza. Slijkweg 5 in Ekeren naast Bowling Planet. Meer info en inschrijven via salsadansen.be.
5: Dans Barn, 21 augustus in Barn 64 in Brasschaat.
6: Boek snel je tickets op dansbarn.be.
7: Meer bewegen, fitter worden, maar geen zin in een drukke fitness. Ontdek beweegcoach in Sint-Job. Train veilig, op jouw tempo, met persoonlijke begeleiding. En het beste, start vandaag nog met een gratis proefweek. Laagdrempelig starten met bewegen en fitness in regio Sint-Job. Ontdek beweegcoach. Alle info op beweegcoach.net.
8: Een tuin is een plek om van te genieten, zowel thuis als op je bedrijf. Kies daarom voor Green Quality. Van ontwerp en aanleg tot professioneel onderhoud. Eén ervaren team, één aanspreekpunt, één passie voor kwaliteit. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
9: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 9 uur.
10: Goedemorgen. De bluswerken op de Hoge Venen gaan voort. Ook al was het afgelopen nacht allemaal wat minder door het stormweer daar. Het veroorzaakte volgens de gouverneur veel heropvlakkeringen, vooral in het oostelijke deel van de Hoge Venen. Straks, als het weer wat beter is, sturen ze een drone de lucht in om te zien waar ze nog moeten ingrijpen. Er zijn ook opnieuw bomen gerooid om te vermijden dat het vuur weer kan uitbreiden. De Duitse hulpdiensten vertrekken ook geleidelijk aan weer naar huis. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan terug in het Verenigd Koninkrijk wonen. Hun kinderen Archie en Lilibet zouden ook al ingeschreven zijn in een Britse school. Dat schrijven Britse media. Het koppel woonde sinds 2020 in Californië in de VS na de breuk met de koninklijke familie. De verhuis zou al weken of zelfs maanden voorbereid zijn, vertelt royalty-expert Wim de Hanschutter.
11: Maar prins Harry heeft pas afgelopen zondag zijn vader, koning Charles, ingelicht. Om maar te zeggen hoe verrassend dit nieuws is. Harry heeft eerder beweerd dat het onveilig was om met zijn echtgenote en hun twee kinderen op bezoek te komen in het Verenigd Koninkrijk, omdat ze geen politiebescherming krijgen. Hij heeft daar zelfs een rechtszaak over verloren. Nu ze definitief terugkeren, is het de vraag of ze garanties over de beveiliging hebben gekregen.
10: Harry en Meghan gaan in een gewoon huis wonen buiten Londen, dus niks koninklijks. Ze zouden ook geen koninklijke rol opnemen. Koning Charles laat al weten dat hij blij is met hun terugkeer en dat hij er naar uitkijkt om hen weer vaker te zien. Amerikaans president Trump wil de meest verwoestende economische oorlog voeren tegen Iran. Hij dreigt ook met sancties tegen landen die Iran blijven steunen. Dat heeft hij zelf aangekondigd op zijn sociale media. Trump zegt dat hij Iran de kans heeft gegeven om een akkoord te sluiten, maar dat ze die hebben laten liggen. Wat zijn economische oorlog precies inhoudt, zegt Trump er niet bij. En op het EK turnen in Kroatië heeft onze nationale mannenploeg zich geplaatst voor de teamfinale, voor het eerst ooit. Ze eindigden in de top 8 en plaatsen zich zo ook meteen voor het WK in oktober in Rotterdam. Eerst opklaringen, later komen er meer wolken opzetten en stijgt ook de kans op buien, maxima rond 21 graden. Morgen hetzelfde weer en ook zaterdag nog enkele buien. Zondag blijft het droog, maxima rond 20 graden dan.
5: Na het succes van vorig jaar presenteert Radio Park opnieuw
6: Dansbar.
12: Het feest van de zomer vindt dit jaar plaats op vrijdag 21 augustus in Barn 64 in Brasschaat. Dansbarn. Kom vanaf 5 uur 's middags afterworken en dansen op de beste oldschool classics. Met Radio Park DJ's Vince en Mike. Dansbarn in Barn 64. Een unieke zomerlocatie in Brasschaat, waar je in open lucht en toch overdekt kan feesten. Vorig jaar was Dansbarn uitverkocht, dus boek snel je tickets op radiopark.be of dansbarn.be.
6: Barn 64 vind je aan de Sint-Jobse Steenweg 64 in Brasschaat, vlakbij de E19 uitrit Sint-Job.
9: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Op zoek naar culinaire inspiratie voor vanavond? Bij Keurslager De Mulder helpen we je graag op weg. Ontdek meer dan 100 heerlijke recepten op keurslager-demulder.be. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: Het wijkteam van Deurne heeft dinsdag 70 verkeersovertredingen vastgesteld. Eén bestuurder viel op door zijn rijgedrag en bleek zowel onder invloed van alcohol als drugs. De man moest bovendien nog voor de politierechter verschijnen voor eerdere feiten van druggebruik achter het stuur. Zijn rijbewijs is onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. Bij afvalverwerker Renewy zijn tot 91 banen bedreigd, mogelijk ook in de 4 Antwerpse vestigingen. Het bedrijf heeft locaties in Antwerpen, Puur Sint-Amans, Turnhout en Mol. Welke vestigingen precies zullen getroffen worden, is op dit ogenblik nog niet bekend. Het banenverlies zou alleen bedienden en ondersteunende functies treffen. Een 40-jarige fietster is woensdagmiddag licht gewond geraakt bij een ongeval aan de Zurenborgbrug in Berchem. De aanrijding gebeurde gisteren kort voor 2:30. Over de precieze omstandigheden is nog altijd weinig geweten. De Antwerpse politie onderzoekt het ongeval nog. Deurne viert op 5 en 6 september de bevrijding van Antwerpen met een groot feestweekend. Blikvanger is zaterdag een stoet met meer dan 120 reuzen door Deurne-Zuid. Die wordt gevolgd door een internationaal straattheaterfestival. In het Rivierenhof zijn er beide dagen modelstoomtreinen te bewonderen en op de Galliefortlei is er een grote braderij. De meeste van die activiteiten zijn ook gratis toegankelijk.
3: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
4: Onze jongens zijn verzot op de sandwiches van Manus.
3: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.

0: Zeg, ChatGPT,
1: ja?
0: Help. Ik heb vanavond een date en ik dacht dat het gewoon koffie was, maar ja...
1: Nu lijkt het meer op dessert.
0: Laten we zeggen, ik wil voorbereid zijn en goed overkomen. Iets subtiel, sexy, maar niet kaboom seks, hè?
1: Dan is Dolce Donna jouw redding. Ze hebben lingerie die zegt, ik voel me gewoon onweerstaanbaar.
2: Dolce Donna, fashion en lingerie. Voor als het spannend wordt, maar jij relaxed blijft.
3: Privé sauna De Clou, dat is genieten in alle rust. Relaxen je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
4: Dans Barn, 21 augustus in Barn 64 in Brasschaat. Boek snel je tickets op dansbarn.be.
5: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 10 uur.
6: Goedemorgen. De politie en de Boerenbond waarschuwen landbouwers die loodsen verhuren. Omdat drugsbendes die heel interessant vinden. Ze zijn groot en liggen vaak afgelegen, waardoor ze ideaal zijn als drugslab. In West-Vlaanderen alleen al kreeg meer dan 3/4 van de loodsverhuurders verdachte vragen. Ze boden kandidaten aan om veel meer te betalen dan de vraagprijs en vaak ook cash. Je hoort Anne Berger van de federale politie.
7: Trap er niet in. Als ze je contacteren, verwittig de politie. De politie kan dan checken wie of wat er precies achter zit. Maar ga er vooral niet in mee, want eens je in het net verstrikt geraakt van zo'n criminele organisatie, dan ga je er echt moeilijk uit. Je kan daar ook voor veroordeeld worden. En ook de milieuschade. Je blijft achter met chemisch afval, een grond die vervuild is. Al de saneringskosten kunnen ook voor jouw rekening zijn.
6: Vorig jaar ontdekte de politie in ons land 41 drugslabs, maar ook 11 opslagplaatsen. In Deerlijk in West-Vlaanderen is een vrouw gewond geraakt toen ze met haar auto op een bus van de lijn botste. Het was een stevige knal, de vrouw zat gekneld in het wrak en moest door de brandweer bevrijd worden. Ze ligt in het ziekenhuis, de buschauffeur en een passagier bleven ongedeerd. Volgens de eerste vaststellingen reed één van de twee bestuurders door het rood. Wie dat was, weten we nog niet. De Amerikaanse universiteit Harvard betaalt 45 miljoen euro aan de families van nabestaanden na gesjoemeld door een manager van het mortuarium van de UNIF. Die verkocht jarenlang illegaal lichaamsdelen van mensen die hun lichaam hadden gedoneerd voor onderwijs en onderzoek. Tientallen nabestaanden daagden Harvard voor de rechter en nu is er dus een akkoord. De manager werd enkele jaren geleden al ontslagen. Opklaringen en wolken vandaag, soms buien, meer wind ook en maxima rond 21 graden. Morgen meer buien, mogelijk met onweer, ook bij 20 graden.
4: Na het succes van

0: Radio Park DJ's Vince en Mike. Dansbarn in Barn 64. Een unieke zomerlocatie in Brasschaat, waar je in open lucht en toch overdekt kan feesten. Vorig jaar was Dansbarn uitverkocht. Dus boek snel je tickets op dansbarn.be, radiopark.be of barn64.be.
1: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Kies bewust voor lokaal. Bij Keurslager De Mulder geloven we in de korte keten. Wij selecteren onze producten op basis van herkomst en duurzaamheid. Zo geniet je van eerlijke, verse kwaliteit van bij ons. Ontdek ons verhaal op keurslager-demulder.be. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Braschaat.
1: Dit is Park met nu het nieuws van bij ons.
2: Het wijkteam van Deurne heeft dinsdag 70 verkeersovertredingen vastgesteld. Eén bestuurder viel op door zijn rijgedrag en bleek zowel onder invloed van alcohol als drugs. De man moest bovendien nog voor de politierechter verschijnen voor eerdere feiten van druggebruik achter het stuur. Zijn rijbewijs is onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. Port of Antwerp Bruges heeft een kredietlijn van 500 miljoen euro afgesloten voor grote infrastructuurwerken. De ingemaakte haven plant de komende 10 jaar voor ongeveer 5 miljard euro aan investeringen. Het geld is onder meer nodig voor de vernieuwing van de Europa Terminal in Antwerpen en de Cruise Terminal in Zeebrugge. Volgens het havenbedrijf volstaan de eigen middelen niet langer om alle geplande projecten te kunnen financieren. De werken aan de nieuwe Frans Palingsbrug in Ekeren zijn begonnen. De 266 meter lange fiets- en wandelbrug over spoorlijn L12 verbindt het centrum met Donk, met de Oude Landen en de fietsostrade F14. Tijdens de werken wordt het treinverkeer enkele weekends stilgelegd en zijn er ook tijdelijke afsluitingen van het fietspad. Als alles volgens plan verloopt, gaat de brug begin 2029 open voor fietser en voetganger. Het Fairway Festival in Edegem krijgt dit weekend een vernieuwde formule. Vrijdag staan DJ's centraal, zaterdag treden bekende Vlaamse artiesten op en zondag neemt Studio 100 het festival over. Het evenement vindt plaats bij Golfclub Drie Eiken. De opbrengst gaat via de UZA Foundation naar het traumateam van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen.
3: Je gevel laten bekleden? Met A. Michielsen en Zonen ben je 100% tevreden. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak sinds 1938 ons vak.

0: En deze medaillonneke. Och, manneke. Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplut. In dat horlogeke. Gezien begot nog niet wat duur het is. Dat mag ook weg.
1: Wel, omdat het goud zo hoog staat, is dat opgeteld 1600 euro.
2: Wat zei het hem?
0: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar roepen in de engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert. 03-226-93-93.
3: Vergeef me, heilige vader, want ik heb gezondigd.
4: Vertel, mijn zoon, was het de drank?
3: Nee, ik ben niet naar de verfkerk geweest voor mijn verf en behang. En nu is mijn vrouw kwaad omdat ik te veel betaald heb.
4: Begrijpelijk. Bettien, wees gegroetjes. En vanaf nu altijd naar de verfkerk gaan.
5: Halleluja, de verfkerk in Schoten. Kwaliteitsverf, schildersmateriaal, behang en vloerbekleding.
6: Keer u voorgoed tot de laagste prijs. Surf naar deverfkerk.be.
7: Je zou het niet zeggen als je mijn atletisch lijf ziet, maar een mens wordt toch wat ouder. Dus heb ik een pensioensparen afgesloten bij de Leo van Victoria. Ik krijg wat terug van de belastingen en ik heb later een schone cent. Voilà, kan ik met de Leo nog een pint gaan drinken ook, zeg? Of twee?
8: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
9: Dans Barn, 21 augustus in Barn 64 in Braschaat.
10: Boek snel je tickets op dansbarn.be.
9: Leuk, hè? Zo'n rolluik, automatische poort of zonnescherm. Maar wat als het fout gaat? PNM uit Capelle is al 37 jaar gespecialiseerd in het herstellen van rolluiken. Alle soorten zonwering en garagepoorten. Ook van degenen die niet door ons geplaatst werden. Contacteer PNM voor een vrijblijvende offerte. Kijk op pnmcapelle.be. Op zondag 20 september organiseert de Lions Club voor de tweede keer in Braschaat een eendjesrace. Duizenden badeendjes racen op de vijver aan het boothuisje ten voordele van Villa Max VZW. En ook jij kan deelnemen. Adopteer jouw eendjes met een uniek nummer voor slechts 5 euro per stuk. Online of via een adoptiepunt. Op 20 september vanaf 3 uur 's middags vertrekken ze samen al zwemmend naar de overwinning. Komt jouw badeendje als een van de eerste over de streep? Dan wie misschien een auto of een andere waardevolle prijs. Iedereen is welkom aan het boothuisje in het park van Braschaat. Lees er alles over op eendjesrace.be in samenwerking met Radio Park.
11: Dit is Park met nu het nieuws en weer van 11 uur.
12: Goedemorgen. Dieseltanken wordt vanaf morgen weer wat duurder. Er komt ruim 3 cent bij per liter, waardoor je aan de pomp maximaal bijna 2,32 euro betaalt. Dat is de hoogste dieselprijs sinds begin april. Komt uiteraard door de spanningen in het Midden-Oosten. Om even te vergelijken, exact een half jaar geleden kostte een liter diesel nog maximaal 1,71 euro. De politie en de Boerenbond waarschuwen landbouwers die loodsen verhuren. Omdat drugsbendes die wel heel interessant vinden. Ze zijn groot en liggen vaak afgelegen, waardoor ze ideaal zijn als drugslab. In West-Vlaanderen alleen al kreeg meer dan een kwart van de loodsverhuurders verdachte vragen. Zo boden kandidaten aan om veel meer te betalen dan de vraagprijs en vaak ook cash. Je hoort Anne Berger van de federale politie.
13: Trap er niet in. Als ze je contacteren, verwittig de politie. De politie kan dan checken wie of wat er precies achter zit, maar gaat er vooral niet mee, want eens je in het net verstrikt geraakt van zo'n criminele organisatie, dan raak je er echt moeilijk uit. Je kan daar ook voor veroordeeld worden. En ook de milieuschade. Je blijft achter met chemisch afval, een grond die vervuild is. Al de saneringskosten kunnen ook voor jouw rekening zijn.
12: Vorig jaar ontdekte de politie in ons land 41 drugslabs en ook 11 opslagplaatsen. In het noorden van Kosovo zijn zeker 23 lichamen gevonden in 3 verschillende massagraven. Ze werden ontdekt bij opgravingen door onderzoekers die op zoek waren naar een groep Kosovaarse Albanese die omkwamen tijdens de oorlog eind jaren 90. Vermoedelijk gaat het dus om hen. DNA-onderzoek moet nu nog zekerheid geven, maar dat kan nog enkele maanden duren. Opklaringen en wolken, soms ook buien en maxima rond 21 graden. Morgen meer buien, mogelijk met onweer bij 20 graden.
2: Na het succes van vorig jaar presenteert Radio Park opnieuw
10: Dansbar.
2: Het feest van de zomer vindt dit jaar plaats op vrijdag 21 augustus in Barn 64 in Brasschaat. Dansbarn. Kom vanaf 5 uur 's middags afterworken en dansen op de beste old school classics. Met Radio Park DJ's Vince en Mike. Dansbarn in Barn 64. Een unieke zomerlocatie in Brasschaat, waar je in open lucht en toch overdekt kan feesten. Vorig jaar was Dansbarn uitverkocht, dus boek snel je tickets op radiopark.be of dansbarn.be.
10: Barn 64 vind je aan de Sint-Job Steenweg 64 in Brasschaat, vlakbij de E19 uitrit Sint-Job.
11: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: zoek naar culinaire inspiratie voor vanavond? Bij Keurslager De Mulder helpen we je graag op weg. Ontdek meer dan 100 heerlijke recepten op keurslager-demulder.be. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: In de haven van Santos in Brazilië is ruim 700 kilo cocaïne onderschept, die vermoedelijk weer voor Antwerpen bestemd was. De drugs zaten verstopt tussen koffiebonen in een container die uiteindelijk naar Turkije moest. De container zou in de Antwerpse haven worden overgeladen, waar de cocaïne dan vermoedelijk uit de lading zou worden gehaald. Een drugshond bracht de grote partij aan het licht. Een 40-jarige fietster is woensdagmiddag licht gewond geraakt bij een ongeval aan de Zurenborgbrug in Berchem. De aanrijding gebeurde gisteren kort voor 2:30. Over de precieze omstandigheden is nog altijd weinig geweten. De Antwerpse politie onderzoekt het ongeval nog. Ex-Rode Duivel en Antwerp-icoon Toby Alderweireld gaat werken als voetbalanalist. Niet in België, maar voor de BBC. Hij gaat er deel uitmaken van het nieuwe analistenteam van het legendarische Match of the Day. Hij komt er terecht naast grote namen als Wayne Rooney en Alan Shearer. Samen met de Deense coach Thomas Frank mag hij als enige niet-Brit medewedstrijden van de Premier League analyseren. Alderweireld voetbalde 7 jaar in Engeland voor Southampton en Tottenham. Intussen blijft Toby ook betrokken bij The Great Old, de club waar hij onlangs instapte als investeerder. Nu vrijdagavond, 21 augustus, organiseren we met Radio Park voor de tweede keer Dansbarn in Barn 64 in Brasschaat. Een unieke zomerlocatie met een idyllische sfeer. Na een uitverkochte eerste editie vorig jaar zorgen onze DJ's Mike en Vince opnieuw voor een avond vol dansbare oldschool classics. Het feest is volledig overdekt bovendien, dus ook bij regen kan je de hele avond droog feesten. Foodtruck Roast voorziet verschillende gerechten. De laatste online tickets kost €20 via dansbarn.be. Aan de kassa betaal je 25. Er is ook gratis parking met shuttle-dienst vanaf de Park and Ride aan de E19 in Sint-Joop. Of je reserveert voor €15 een parkeerplaats aan Barn 64 zelf. Alle info en tickets vind je via dansbarn.be. En als het even kan, graag tot vrijdag.
3: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
4: Er gaat niets boven een vers gebakken croissant van Manus bij het zondagontbijt.
3: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.

0: Altijd al willen dansen zoals op tv? De nieuwe danscursussen Salsa, Bachata en Disco Swing starten op 14 en 16 september. Kom alleen of samen. Singles zijn zeker welkom. Laat je meeslepen door het ritme in Danszaal Barazza. Slijkweg 5 in Ekeren naast Bowling Planet. Meer info en inschrijven via salsadansen.be.
1: Dans Barn, 21 augustus in Barn 64 in Braschaat. Boek snel je tickets op dansbarn.be.
2: Weet je wat het mooiste is aan huishoudhulp zijn? Die glimlach als je klaar bent. Bij Comfort Home zorgen ze ook voor jou. Je verdient meer dan gemiddeld en krijgt tot 8 euro maaltijdchecks per dag. Zin in een job waar je gewaardeerd wordt? Comfort Home. Solliciteer via comforthome.be.
3: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 12 uur.
4: Goedemiddag. Diesel tanken wordt vanaf morgen weer wat duurder. Er komt ruim 3 cent bij per liter, waardoor je aan de pomp maximaal bijna 2,32 euro betaalt. Dat is de hoogste dieselprijs sinds begin april. Komt uiteraard nog altijd door de spanningen in het Midden-Oosten. Om even te vergelijken, exact een half jaar geleden kostte een liter diesel nog maximaal 1,71 euro. In Duitsland is een vrouw van 58 omgekomen bij het stormweer van afgelopen nacht. Een andere vrouw van 47 raakte zwaar gewond. De twee waren aan het wandelen en gingen schuilen, maar door de storm viel een boom op hun schuilplaats. Er zijn ook verschillende huizen beschadigd en in de buurt van Berlijn was er zelfs een tornado. Dat was ook in ons land zo, in Bullingen in de Oostkantons. Daar meten ze nu de schade op. We zijn aan veel erger ontsnapt, vertelt de burgemeester Reiner Stoffels.
5: Het was onweer en dan plotseling kwam die tornado door het dorp van Bullingen. Gelukkig één huis is betrokken. Stel voor dat die tornado hier in de hoofdstraat was geweest. Vele huizen zouden betrokken geweest zijn. Dat zou een catastrofe geweest zijn.
4: Het huis dat geraakt werd is onbewoonbaar. De bewoner bleef ongedeerd. Ook op andere plaatsen in het oosten van het land raakten huizen beschadigd en ook auto's. Er was hier en daar ook wateroverlast. Opnieuw een schietpartij in Anderlecht in Brussel. Daarbij viel 1 gewonde, maar hij is niet in levensgevaar. Politie en parket onderzoeken nog wat er precies is gebeurd en waarom. Er is ook nog geen verdachte opgepakt. 3/4 van de werknemers in ons land verliest vakantiedagen omdat ze ziek zijn tijdens hun verlof, blijkt uit onderzoek van HR-bedrijf Attentia. Sinds 2024 mag je verloren vakantiedagen door ziekte terugvragen, maar veel mensen doen dat niet, zegt Barbara Vroegstraten van Attentia.
6: Dat kan zijn omdat ze toch niet ziek genoeg waren om naar de dokter te gaan. Dat ze zeggen, ik doe dat voor rustig aan en ik kom er wel weer door. Of dat ze het misschien ook niet wisten. Anderzijds kan dat ook te maken hebben met niet naleven van die voorwaarden. De werknemer moet de werkgever onmiddellijk verwittigen en het attest binnen de 2 werkdagen bezorgen. Het kan ook zijn dat werkgevers nog niet allemaal even goed op de hoogte zijn van de regeling.
4: Bedienden zijn minder geneigd om verloren vakantiedagen terug te vragen dan arbeiders. Verschillende werknemers van restaurant Instroom van topchef Seppenopels zijn verhoord in het onderzoek naar mensenhandel, uitbuiting en financieel gesjoemel, dat schrijft De Morgen. Het parket en het arbeidsauditoraat openden begin vorige maand een onderzoek naar Nopels en zijn ondernemingen. Nopels zelf ontkent alles. De Nederlandse F1-piloot Max Verstappen verlengt zijn contract bij Red Bull tot en met 2030. Dat meldt zijn team in de aanloop naar de Grote Prijs van Nederland op Zandvoort komend weekend. Er werd gespeculeerd dat Verstappen zou overstappen naar McLaren of Mercedes, maar hij blijft dus. Verstappen is 28, zit al 12 jaar bij Red Bull en pakte er al 4 wereldtitels. Vanmiddag opklaringen, maar ook buien bij 21 graden. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Morgen meer regen, mogelijk met onweer bij 20 graden. Ook zaterdag nog buien, zondag droog en af en toe zon tot 23 graden.
1: Na het succes

0: met Radio Park DJ's Vince en Mike. Dansbarn in Barn 64. Een unieke zomerlocatie in Brasschaat, waar je in open lucht en toch overdekt kan feesten. Vorig jaar was Dansbarn uitverkocht, dus boek snel je tickets op dansbarn.be, radiopark.be of barn64.be.
1: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Keurslager De Mulder in Brasschaat laten we de tijd zijn werk doen. Ons dry-aged beef rijpt wekenlang aan het bot voor een intense smaak en boterzacht vlees. Geen gewone steak, maar een unieke beleving op je bord. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: Het wijkteam van Deurne heeft dinsdag 70 verkeersovertredingen vastgesteld. Eén bestuurder viel op door zijn rijgedrag en bleek zowel onder invloed van alcohol als drugs. De man moest bovendien nog voor de politierechter verschijnen voor eerdere feiten van druggebruik achter het stuur. Zijn rijbewijs is onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. De app Slim naar Antwerpen heeft een grote update gekregen. De routeplanner en mobiliteitskaart zijn voortaan samengebracht en gebruikers kunnen eenvoudiger actuele verkeers- en vervoersinformatie opvragen. Ook kan je nu routes plannen met deelvervoer zoals Velo, Donkey Republic, Poppy of Cambio. De app telt momenteel ruim 40.000 gebruikers en moet Antwerpen beter bereikbaar houden. Een circusvoorstelling van Zomer van Antwerpen in het Bonaparte Dok is afgelast door blauwalg in het water. Bij The Weight of Water springen de artiesten tijdens de show regelmatig het dok in en daardoor is optreden dus niet veilig. Alle voorstellingen tot en met zondag zijn geschrapt en ook het zwemdok blijft gesloten. De andere activiteiten van Zomer van Antwerpen gaan wel gewoon door. Op zondag 20 september vindt in het Zuiderpershuis in Antwerpen de gratis vrijwilligersmarkt Ontdek en Doe plaats. Ruim 70 Antwerpse organisaties stellen die dag hun vrijwilligerswerk voor. Bezoekers kunnen tussen 1 en 5 kennis maken met uiteenlopende taken en verenigingen. De markt vindt plaats tijdens Autovrije Zondag, wanneer een deel van de stad sowieso autoluw is.
3: Je dak ontmossen, snel en professioneel? Voor A. Michielsen en Zonen is niks te veel. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak, sinds 1938, ons vak.

Meer bewegen, fitter worden, maar geen zin in een drukke fitness. Ontdek Beweegcoach in Sint-Joop. Train veilig, op jouw tempo, met persoonlijke begeleiding. En het beste, start vandaag nog met een gratis proefweek. Laagdrempel.

0: Plus in regio Sint-Job? Ontdek Beweegcoach. Alle info op beweegcoach.net.
1: Dans Barn, 21 augustus in Barn 64 in Brasschaat.
2: Boek snel je tickets op dansbarn.be.
3: Ken jij Garden Passion? Dan ken je ook onze passie voor tuinen. Vandaag groeit Garden Passion verder uit onder de naam Green Quality. Het gekende team, de kwaliteit en aandacht voor het project blijft in de vertrouwde handen. Van ontwerp tot aanleg en onderhoud. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality en Garden Passion. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
4: ChatGPT?
5: Ja?
4: Ik kan nooit een BH vinden die echt past. En in die laatste winkel waar ik was, werd er niet gekeken naar wat er nu bij mijn figuur gaat.
5: Dat klinkt als een drama.
4: Ja, en ik wil gewoon een winkel vinden waar ik me nu echt op mijn gemak voel en het niet uitmaakt dat ik een maatje meer heb.
5: Ga maar snel naar Dolce Donna.
4: Ah ja.
5: Daar helpen ze je echt en ze zoeken samen het juiste model en de juiste maat. Ze zijn er heel lief en iedereen is er welkom.
6: Dolce Donna, fashion en lingerie. Passen is daar echt leuk en comfortabel.
7: Goed zien en er ook goed uitzien gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans, Bredabaan 1003 in Brasschaat, Maria ter Heide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
8: Dit is Park met nu het nieuws en weer van 1 uur.
9: Goedemiddag. De 7 klimaatministers in ons land moeten beter samenwerken om natuurrampen zoals in de Hoge Venen te vermijden of beter aan te pakken. Dat zegt federaal klimaatminister Jean-Luc Rukke. Volgende maand komen ze daarover samen. De overheden krijgen veel kritiek omdat ons land niet klaar is om natuurbranden zoals in de Hoge Venen te vermijden en aan te pakken. Terwijl al gebleken is dat de regeringen dat al een tijdje wisten. Eens alles geblust is, wil Krukke dat het Nationaal Crisiscentrum een analyse maakt van wat niet goed ging en wat beter moet. In het federaal parlement begint over een uur een extra zitting over de natuurbrand in Hogevenen. De Kamercommissie Binnenlandse Zaken komt daarvoor speciaal vervroegd uit politiek verlof op vraag van enkele oppositiepartijen zoals Groen. Voorzitter Eamon Horsch.
10: Wij willen dat er gekeken wordt naar wat is er daar nu effectief gebeurd. Wat is de aanleiding, maar ook op welke manier hebben we onszelf kunnen beschermen. Brandweer, de politie, de vrijwilligers, die hebben niet al het materiaal dat nodig is. En we hebben hulp nodig gehad van het buitenland. Want dit is misschien de grootste in onze geschiedenis, maar dit is niet de laatste bosbrand in België. Onze weerbaarheid moet naar boven.
9: Onze binnenlandminister Quentin zal op vragen moeten antwoorden. In Duitsland is een vrouw van 58 omgekomen bij het stormweer van afgelopen nacht. Een andere vrouw van 47 raakte zwaar gewond. De twee waren aan het wandelen en gingen schuilen, maar door de storm viel er een boom op hun schuilplaats. Er zijn ook verschillende huizen beschadigd en in de buurt van Berlijn was er zelfs een tornado. Dat was ook in ons land zo, in Bullingen in de Oostkantons. Daar meten ze nu de schade op. We zijn al aan veel erger ontsnapt, vertelt de burgemeester Reiner Stoffels.
11: Het was onweer en dan plotseling kwam die tornado door het dorp van Bullingen. Gelukkig één huis is betrokken. Stel voor dat die tornado hier in de hoofdstraat was geweest. Vele huizen zouden betrokken geweest zijn. Dat zou een catastrofe geweest zijn.
9: Het huis dat geraakt werd is wel onbewoonbaar. De bewoner bleef gelukkig ongedeerd. Ook op andere plaatsen in het oosten van ons land raakten huizen beschadigd en ook auto's. Er was hier en daar ook wateroverlast. Driekwart van de werknemers in ons land verliest vakantiedagen omdat ze ziek zijn tijdens hun verlof. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Attentia. Sinds 2024 mag je verloren vakantiedagen door ziekte terugvragen, maar veel mensen doen dat niet. Barbara Vroegstraten van Attentia.
12: Dat kan zijn omdat ze toch niet ziek genoeg waren om naar de dokter te gaan. Dat ze zeggen, ik doe het even rustig aan en ik kom er wel weer door. Of dat ze het misschien ook niet wisten. Anderzijds kan dat natuurlijk ook te maken hebben met niet naleven van die voorwaarden. De werknemer moet de werkgever onmiddellijk verwittigen en het attest binnen de 2 werkdagen bezorgen. Het kan ook zijn dat werkgevers nog niet allemaal even goed op de hoogte zijn van de regeling.
9: Bedienden zijn minder geneigd om verloren vakantiedagen terug te vragen dan arbeiders. Vanmiddag opklaringen, maar ook buien bij 21 graden. Morgen meer regen, mogelijk met onweer bij 20 graden. En ook zaterdag nog buien. Zondag droog en af en toe zon en tot 23 graden dan.
13: Na het succes van vorig jaar presenteert Radio Park opnieuw
2: Dansbar.
13: Het feest van de zomer vindt dit jaar plaats op vrijdag 21 augustus in Barn 64 in Brasschaat. Dansbarn. Kom vanaf 5 uur 's middags afterworken en dansen op de beste old school classics. Met Radio Park DJ's Vince en Mike. Dansbarn in Barn 64. Een unieke zomerlocatie in Brasschaat, waar je in open lucht en toch overdekt kan feesten. Vorig jaar was Dansbarn uitverkocht, dus boek snel je tickets op radiopark.nl. Of dansbarn.be.
2: Barn 64 vind je aan de Sint-Jobse-Steenweg 64 in Brasschaat. Vlakbij de E19 uitrit Sint-Job.
8: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: barbecue gepland, maar het weer denkt er anders over. Geen probleem, we schakelen gewoon over op plan B. Met het barbecuevlees van Keurslager De Mulder tover je die zomerse smaken zo in je keuken. Grillpan aan en geniet maar. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Laschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: Port of Antwerp Bruges heeft een kredietlijn van 500 miljoen euro afgesloten voor grote infrastructuurwerken. De eengemaakte haven plant de komende 10 jaar voor ongeveer 5 miljard euro aan investeringen. Het geld is onder meer nodig voor de vernieuwing van de Europa Terminal in Antwerpen en de Cruise Terminal in Zeebrugge. Volgens het havenbedrijf volstaan de eigen middelen niet langer om alle geplande projecten te kunnen financieren. Door de lage waterstand van de rivier de Rijn moet BASF Antwerpen zijn transport naar Duitsland aanpassen. Sommige producten die normaal per schip naar de hoofdvestiging in Ludwigshaven gaan, worden nu met de trein of de vrachtwagen vervoerd. Ook schepen met minder diepgang blijven voorlopig inzetbaar. Waar nodig gebruikt BASF externe opslagplaatsen om producten tijdelijk een plekje te geven. Ex-Rode Duivel en Antwerp-icoon Toby Alderweireld gaat werken als voetbalanalist. Niet in België, maar voor de BBC. Hij gaat er deel uitmaken van het nieuwe analistenteam van het legendarische Match of the Day. Hij komt er terecht naast grote namen als Wayne Rooney en Alan Shearer. Samen met de Deense coach Thomas Frank mag hij als enige niet-Brit mee de wedstrijden van de Premier League analyseren. Alderweireld voetbalde 7 jaar in Engeland voor Southampton en Tottenham. Intussen blijft Toby ook betrokken bij The Great Old, de club waar hij onlangs instapte als investeerder. Nu vrijdagavond, 21 augustus, organiseren we met Radio Park voor de tweede keer Dansbarn in Barn 64 in Braschaat. Een unieke zomerlocatie met een idyllische sfeer. Na een uitverkochte eerste editie vorig jaar zorgen onze DJ's Mike en Vince opnieuw voor een avond vol dansbare oldschool classics. Het feest is volledig overdekt bovendien, dus ook bij regen kan je de hele avond droog feesten. Foodtruck Roast voorziet verschillende gerechten. De laatste online tickets kosten €20 via dansbarn.be. Aan de kassa betaal je 25. Er is ook gratis parking met shuttle-dienst vanaf de Park and Ride aan de E19 in Sint-Joop. Of je reserveert voor €15 een parkeerplaats aan Barn 64 zelf. Alle info en tickets vind je via dansbarn.be. En als het even kan, graag tot vrijdag.
3: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
4: Voor de koffiekoeken van Manus maak ik met plezier een ommetje.
3: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus in Braschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.

0: Dans Barn, 21 augustus in Barn 64 in Brasschaat. Boek snel je tickets op dansbarn.be.
1: Privé sauna De Clou, dat is genieten in alle rust. Relaxen je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij het treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel!
2: Altijd al willen dansen zoals op tv? De nieuwe danscursussen Salsa, Bachata en Disco Swing starten op 14 en 16 september. Kom alleen of samen. Singles zijn zeker welkom. Laat je meeslepen door het ritme in Danszaal Barazza. Slijkweg 5 in Ekeren naast Bowling Planet. Meer info en inschrijven via salsadansen.be.
3: Bij ambachtelijke slagerij Carolien Maas kom je niets tekort op je bord. Van vers vlees tot heerlijke huisgemaakte charcuterie. Alles wordt met zorg en liefde voor het vak in eigen huis bereid. Ambachtelijke slagerij Carolien Maas. Topkwaliteit aan een correcte prijs. En dat proef je. Slagerij Carolien Maas. Proef ons ambacht in Hartje Mariaburg.
4: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten? Doen we niet. Je de beurs uitleggen van A tot Z? Doen we wel.
5: Bezoek onze Braschaatse Argenta-kantoren in Mariaburg, Centrum en Maria Terheide.
4: Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 2 uur.
8: Goedemiddag. In het federaal parlement begint rond deze tijd een extra zitting over de natuurbrand in de Hoge Venen. De Kamercommissie Binnenlandse Zaken komt daarvoor speciaal vervroegd uit politiek verlof. Op vraag van de oppositie, want die heeft veel vragen voor binnenlandminister Kentijn, zegt politiek journalist Rob van Herk.
9: Ze willen vooral weten wat er de afgelopen 15 jaar is gebeurd. In 2011 heeft het al eens heel erg gebrand op de Hoge Venen. En in de jaren nadien zijn er steeds rapporten verschenen die aantoonden dat we eigenlijk nog altijd niet voorbereid zijn op een nieuwe natuurbrand. Hadden we wel voldoende materieel, wil de oppositie weten. En wie nu eigenlijk de baas was tijdens het blussen van die brand? We hebben heel veel de minister van Defensie, Theo Franken, gehoord. Moet de minister van Binnenlandse Zaken die crisis niet beheren?
8: De voorbije dagen bleek dat ons land veel hulp uit het buitenland nodig had om het vuur onder controle te krijgen. De 7 klimaatministers in ons land moeten beter samenwerken om natuurrampen zoals die in de Hoge Venen te vermijden of beter aan te pakken. Dat zegt federaal klimaatminister Jean-Luc Krukke. Volgende maand komen ze daarover samen en eens alles geblust is, wil Krukke dat het Nationaal Crisiscentrum een analyse maakt van wat goed ging en van wat beter moet. Krukke wil ook dat het KMI een belangrijke rol krijgt in de analyse van de situatie. Noord-Korea zou wel tot 120 kernwapens kunnen hebben. Dat zegt de Zuid-Koreaanse minister van Defensie. Amerikaans president Trump zei eerder al iets gelijkaardigs. Hij kondigde ook aan dat hij later dit jaar de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zal ontmoeten voor een vierde keer. Mogelijk in november in de marge van een top in China. Vanmiddag opklaringen, maar ook buien bij 21 graden. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Morgen meer regen, mogelijk met onweer bij 20 graden.
0: Na het succes.

0: 64 in Braschaat, Dansbar. Kom vanaf 5 uur 's middags afterworken en dansen op de beste old school classics. Met Radio Park DJ's Vince en Mike. Dansbar in Barn 64. Een unieke zomerlocatie in Braschaat, waar je in open lucht en toch overdekt kan feesten. Vorig jaar was Dansbar uitverkocht. Dus boek snel je tickets op dansbar.be. Radiopark.be of barn64.be.
1: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: zoek naar culinaire inspiratie voor vanavond? Bij Keurslager De Mulder helpen we je graag op weg. Ontdek meer dan 100 heerlijke recepten op keurslager-demulder.be. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: Een havenarbeider die met zijn motor 115 km per uur rijdt op de Noorderlaan, waar 70 is toegestaan, krijgt geen straf van de politierechter. De man verklaarde dat hij versnelde om aan een gevaarlijke verkeerssituatie te ontsnappen. Na de feiten volgde hij vrijwillig een verkeersveiligheidscursus. De rechter achtte de overtreding wel bewezen, maar verleende de man toch 3 jaar opschorting van straf. De Antwerpse politie heeft in regio West een vermoedelijke drugdealer opgepakt die het clevere idee had zich te verplaatsen in de outfit van een Deliveroo-bezorger. De man had 44 dosissen cocaïne bij zich. En bij een huiszoeking vond de politie ook nog €3.600 cashgeld, precisieweegschalen en verpakkingsmateriaal. De verdachte is gearresteerd en voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Of die hem een straf heeft gegeven, is voorlopig niet geweten. De politie waarschuwt voor te hoge snelheden op de omleidingsroute voor de werken aan de Villerslei in Scholten. Verschillende woonstraten krijgen tijdelijk meer verkeer te verwerken en daar geldt een maximumsnelheid van 30 km per uur. Vooral voor fietsers, voetgangers en kinderen vraagt de politie extra voorzichtigheid. Vanaf volgende week zal ze op het omleidingstraject ook controleren op snelheid. Na de zomerpauze herneemt de polygoon in Maria ter Heide weer zijn activiteiten. En dat vanaf 8 september. Elke dinsdag staat dan opnieuw een film op het programma, met als eerste in de rij de Oscar-winnaar Sinners. Daarnaast organiseert de polygoon zangavonden en workshops. Ook pianist Wim van Deuren keert dit seizoen weer terug met zijn muzikale vertellingen over bekende componisten.
3: Een nieuw plat dak op uw huis? A. Michielsen en Zonen heeft alles in huis. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.
1: Terug naar de muziek. Met minimaal 5.

0: zondag 20 september organiseert de Lions Club voor de tweede keer in Brasschaat een eendjesrace. Duizenden badeendjes racen op de vijver aan het boothuisje ten voordele van Villa Max VZW. En ook jij kan deelnemen. Adopteer jouw eendjes met een uniek nummer voor slechts €5 per stuk. Online of via een adoptiepunt. Op 20 september vanaf 3 uur 's middags vertrekken ze samen al zwemmend naar de overwinning. Komt jouw badeendje als een van de eerste over de streep, dan win je misschien een auto of een andere waardevolle prijs. Iedereen is welkom aan het boothuisje in het park van Brasschaat. Lees er alles over op eendjesrace.be in samenwerking met Radio Park.
1: Hey, ik ben Sandy van Grandioos. Wist je dat er bij Grandioos iedere dag nieuwe items binnenkomen? Als jeansspecialist vind je bij ons de jeans voor elk figuur en lengte. Bovendien is onze hele collectie budgetvriendelijk en beschikken we over zeer ruime paskamers met airco. Grandioos, Bredabaan 207 in Brasschaat. Parkeren kan vlot op de oude baan. Volg zeker onze sociale media.
0: Dans Barn, 21 augustus in Barn 64 in Brasschaat. Boek snel je tickets op dansbarn.be.
2: Amai, ma, een nieuw chacoche?
3: Ja, weet je nog die juwelen van de bommen? En wel, die heb ik verkocht.
2: Die ringetjes met die steentjes?
3: Juist. Nou ja, die ik al eens voor zo'n etalage van een opkoper gestom. Maar ik vertrouwde dat niet. Dan hoorde ik van Robert de expert. Die bezit de juwelen en zei dan hoeveel dat ze waard zijn.
2: En wat kost dat?
3: Niks.
2: Oh, niks.
3: Echt niks? Maar altijd eerst bellen. Op de 03-226-93-93.
4: Weet je wanneer een job echt goed zit? Als je elke ochtend met goesting vertrekt. Bij Comfort Home werk je dicht bij huis, verdien je meer dan elders en staan je kantoorcollega's altijd voor je klaar. Zin in een warme job? Comfort Home. Solliciteer vandaag via comforthome.be.
5: Dit is Mark met nu.

0: Goedemiddag. Het federaal parlement zit samen over de natuurbrand in de Hoge Venen. De Kamercommissie Binnenlandse Zaken is daarvoor vervroegd teruggekeerd uit politiek verlof op vraag van de oppositie. Die wil binnenlandminister Quintin op de rooster leggen, zegt journalist Rob van Erck.
1: Ze willen vooral weten wat er de afgelopen 15 jaar is gebeurd. In 2011 heeft het al eens heel erg gebrand op de Hoge Venen. En in de jaren nadien zijn er steeds rapporten verschenen die aantoonden dat we eigenlijk nog altijd niet voorbereid zijn op een nieuwe natuurbrand. Hadden we wel voldoende materieel, wil de oppositie weten. En wie nu eigenlijk de baas was tijdens het blussen van die brand? We hebben heel veel de minister van Defensie, Theo Franken, gehoord. Moet de minister van Binnenlandse Zaken die crisis niet beheren?
0: De afgelopen dagen werd duidelijk dat ons land het niet aankon zonder hulp uit het buitenland. 190.000 mensen hebben een automatisch betalingsbericht gekregen voor btw-betalingen die ze eigenlijk al betaald hadden. Dat meldt de overheidsdienst Financiën. Het komt door een technisch probleem. Wie al in orde was met zijn betalingen hoeft niets te doen. Wie nog niet in orde is, krijgt later een correct bericht en er komen ook geen boetes. En er zijn nu al 15 slachtoffers geteld bij de Russische aanvallen op Kiev in Oekraïne. Dat meldt de burgemeester daar. 34 anderen raakten gewond. Volgens president Zelensky wilde Rusland zoveel mogelijk burgerinfrastructuur beschadigen. Rusland zegt dan weer dat het wapenfabrieken en opslagplaatsen voor wapens en drones viseerde. Afwisselend buien en opklaringen bij 21 graden. Morgen meer regen, kans op onweer ook en een graad of 20. Ook zaterdag wordt nog regenachtig. Zondag droger met de zon die er af en toe doorkomt en 23 graden.
2: Na het succes van vorig jaar presenteert Radio Park opnieuw Dansbar. Het feest van de zomer vindt dit jaar plaats op vrijdag 21 augustus in Barn 64 in Brasschaat. Dansbarn. Kom vanaf 5 uur 's middags afterworken en dansen op de beste old school classics. Met Radio Park DJ's Vince en Mike. Dansbarn in Barn 64. Een unieke zomerlocatie in Brasschaat, waar je in open lucht en toch overdekt kan feesten. Vorig jaar was Dansbarn uitverkocht, dus boek snel je tickets op radiopark.be. Of dansbarn.be. Barn 64 vind je aan de Sint-Jobse Steenweg 64 in Brasschaat. Vlakbij de E19 uitrit Sint-Job.
3: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Keurslager De Mulder in Braschaat laten we de tijd zijn werk doen. Ons dry-aged beef rijpt wekenlang aan het bot voor een intense smaak en boterzacht vlees. Geen gewone steak, maar een unieke beleving op je bord. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Braschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: De plannen voor Bioscape, een nieuwe universitaire biotechcampus op Campus 3 Eiken in Wilrijk, lopen vertraging op. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de vergunning immers vernietigd na een klacht van een buurtbewoner. De Raad oordeelt nu dat de Vlaamse regering de impact op het verkeer, de veiligheid van fietsers en het tekort aan parkeerplaatsen onvoldoende heeft onderzocht. De regering krijgt nu 3 maanden om opnieuw te beslissen over de vergunning voor het nieuwe onderzoekscentrum en daarbij rekening te houden met de uitspraak. Bioscape zou 500 nieuwe banen opleveren. In de haven van Santos in Brazilië is ruim 700 kilo cocaïne onderschept, die vermoedelijk weer voor Antwerpen bestemd was. De drugs zaten verstopt tussen koffiebonen in een container die uiteindelijk naar Turkije moest. De container zou in de Antwerpse haven worden overgeladen, waar de cocaïne dan vermoedelijk uit de lading zou worden gehaald. Een drugshond bracht de grote partij aan het licht. De Antwerpse regels rond bedelen zijn volgens het Europees Comité voor Sociale Rechten in strijd met de mensenrechten. Antwerpen verbiedt bedelen onder meer in winkelstraten, horecazones, pre-metrostations en rond grote evenementen. Volgens het Europese Comité is bedelen een mensenrecht en gaan veel Belgische gemeenten, ook Antwerpen, te ver met hun beperkingen. Het Antwerpse stadsbestuur is voorlopig niet van plan de regels aan te passen. Braschaat organiseert donderdag 27 augustus een gratis openluchtcinema aan de Ruiterhal. Om 4 uur in de namiddag start de familiefilm Up, gevolgd door Team Spirit Next Gen om 7 uur en Radioman om 9 uur. Bezoekers kunnen ter plaatse snacks en drankjes kopen. Reserveren vooraf is niet nodig, maar wie comfortabel wil zitten, brengt best zelf een stoeltje mee.
3: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
4: Het tiramisu-ijs van Manus is zonder twijfel mijn favoriet.
3: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Braschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.

0: Jongen, jongen, wij gingen ook eens skiën. Knots ik daar toch wel niet van die berg af, zeker? Lost hospitaal binnen. Alle chance dat we een reisverzekering hadden bij de Leo van Victoria. Want die van ons, die kan wel skiën, maar niet met een auto rijden. Dus hebben ze ons met onze auto naar Roos gebracht. Dat is een gerief, hè, zo'n Leo.
1: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn. Altijd al willen dansen zoals op tv? De nieuwe danscursussen Salsa, Bachata en Disco Swing starten op 14 en 16 september. Kom alleen of samen. Singles zijn zeker welkom. Laat je meeslepen door het ritme in Danszaal Barazza. Slijkweg 5 in Ekere naast Bowling Planet. Meer info en inschrijven via salsadansen.be.
2: Dans Barn, 21 augustus in Barn 64 in Braschaat. Boek snel je tickets op dansbarn.be.
3: Een mooie tuin begint met een goed plan en een partner die je kan vertrouwen. Bij Green Quality begeleiden we je, van ontwerp tot aanleg of onderhoud. Met ervaring, vakmanschap en oog voor detail creëren we buitenruimtes waar je jarenlang van geniet. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
4: ChatGPT?
5: Ja?
4: Ik wil met mijn mama gaan shoppen. Ze wordt 55, maar ze voelt zich oud. Dus ik wil ze stijlvol en wat jonger kleden. En ik heb een bikini en een beach outfit nodig voor mijn vakantie.
5: Geen probleem. Bij Dolce Donna vinden jullie alles tegelijk. Stijlvolle kleding voor mama, zodat ze zich terug goed in haar vel voelt. En leuke strandoutfits voor jou.
4: Ah, perfect.
6: Dolce Donna, fashion en lingerie. Voor die bijzondere moeder-dochter momentjes. Gezellig shoppen verzekerd.
7: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 4 uur.
8: Goedemiddag. De tijgermug duikt al maar vaker op in ons land. Sinds begin mei is ze al in 11 verschillende gemeenten gespot, vooral in Vlaanderen. En dat is niet goed, want de tijgermug kan ziektes overdragen. Wim van Bortel van het Instituut voor Tropische Geneeskunde.
9: We spreken hier over virussen zoals dengue en chikungunya, ook Zika. Natuurlijk, op dit moment kunnen we zeggen dat het risico in België nog laag is. We zien op heel veel plekken die mug opduiken, maar de aantallen zijn nog redelijk laag. En de kans dat eigenlijk een mug iemand steekt die het virus heeft en op die manier het virus verder kan overdragen, blijft nog redelijk laag.

0: een tijgermug herkennen aan zijn opvallende witte strepen. Er zijn nu al 15 slachtoffers geteld bij de Russische aanvallen op Kiev in Oekraïne. Dat meldt de burgemeester daar. 34 anderen raakten gewond. Volgens president Zelensky wilde Rusland zoveel mogelijk burgerinfrastructuur beschadigen. Rusland zegt dan weer dat het wapenfabrieken en opslagplaatsen voor wapens en drones viseerde. En Pukkelpop start vandaag in Kiewit bij Hasselt. Duizenden festivalgangers hebben zich al geïnstalleerd op de camping. Het weer kan de pret voorlopig niet bederven.
1: Belgisch weer, onverwacht.
2: Regenjas, poncho, rubberlaarzen, alles is mee.
3: Alles is waterdicht, regenjas mee.
4: We hopen dat het waterdicht is.
3: Het is allemaal waterdicht.
4: Dus, we hebben wel geen laarzen mee.
5: Ik denk dat iedereen zich er sowieso op heeft voorbereid, dus dat iedereen er eigenlijk gewoon van gaat genieten, ongeacht. Iedereen heeft die regenjassen bij, dus weer of geen weer, we gaan gewoon feesten, denk ik.
0: Pukkelpop duurt nog tot en met zondag. Afwisselend buien en opklaringen bij 21 graden. Morgen meer regen, kans op onweer ook en een graad of 20. Ook zaterdag wordt nog regenachtig. Zondag droger met de zon die er af en toe doorkomt en 23 graden.
6: Na het succes van

0: Met Radio Park DJ's Vince en Mike. Dansbarn in Barn 64. Een unieke zomerlocatie in Brasschaat. Waar je in open lucht en toch overdekt kan feesten. Vorig jaar was Dansbarn uitverkocht. Dus boek snel je tickets op dansbarn.be, radiopark.be of barn64.be.
1: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Een typisch Belgische zomer. Maar geen zorgen, de barbecue gaat gewoon door. Maar dan binnen. Bij Keurslager De Mulder vind je het perfecte barbecuevlees. Ook voor de oven of grillpan. Dezelfde smaak, dezelfde kwaliteit, gewoon gezellig binnen. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: Een havenarbeider die met zijn motor 115 km per uur rijdt op de Noorderlaan, waar 70 is toegestaan, krijgt geen straf van de politierechter. De man verklaarde dat hij versnelde om aan een gevaarlijke verkeerssituatie te ontsnappen. Na de feiten volgde hij vrijwillig een verkeersveiligheidscursus. De rechter achtte de overtreding wel bewezen, maar verleende de man toch 3 jaar opschorting van straf. Port of Antwerp Bruges heeft een kredietlijn van 500 miljoen euro afgesloten voor grote infrastructuurwerken. De eengemaakte haven plant de komende 10 jaar voor ongeveer 5 miljard euro aan investeringen. Het geld is onder meer nodig voor de vernieuwing van de Europa Terminal in Antwerpen en de Cruise Terminal in Zeebrugge. Volgens het havenbedrijf volstaan de eigen middelen niet langer om alle geplande projecten te kunnen financieren. De politie waarschuwt voor te hoge snelheden op de omleidingsroute voor de werken aan de Villerslei in Schoten. Verschillende woonstraten krijgen tijdelijk meer verkeer te verwerken en daar geldt een maximumsnelheid van 30 km per uur. Vooral voor fietsers, voetgangers en kinderen vraagt de politie extra voorzichtigheid. Vanaf volgende week zal ze op het omleidingstraject ook controleren op snelheid. Kapellen Stabroek, Brasschaat en de VDAB organiseren op dinsdag 6 oktober samen een gratis jobbeurs. Werkzoekenden kunnen dan in Zaal Lux in Kapellen kennis maken met werkgevers uit de ruime regio en hun vacatures. Onder meer de gemeentebesturen, politie, brandweer, defensie en verschillende lokale bedrijven zullen deelnemen. De jobbeurs loopt van 2 tot 6 die dinsdag en is dus gratis toegankelijk.
3: Je dak vakkundig isoleren? Dan moet je zeker A. Michielsen en Zonen contacteren. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.

0: Wat is het verschil tussen de verf van de verfkerk en die van de andere? Juist, dus waarom meer betalen als je dezelfde kwaliteit dichtbij goedkoper kan kopen? Alweer juist, de Verfkerk heeft alle grote verfmerken, maar ook alle verfgereedschap, behang, vloerbekleding en raamdecoratie. Je zou wel gek zijn om ook eens niet bij ons te komen kijken. De Verfkerk, Kruiningenstraat 88 in Schoten of op deverfkerk.be. De Verfkerk, grote merken, kleine prijzen.
1: Dans Barn, 21 augustus in Barn 64 in Brasschaat.
2: Boek snel je tickets op dansbarn.be.
3: Ah, leuk hè, zo'n volautomatische garagepoort. PNM uit Capelle is al 37 jaar gespecialiseerd in garagepoorten en de automatisaties ervan. Van een eenvoudige kantoorpoort tot volautomatische sectionale poorten. PNM plaatst, maar herstelt ook alle merken. Contacteer PNM voor een vrijblijvende offerte. Kijk op pnmcapelle.be.
4: Privé sauna De Clou, dat is genieten in alle rust. Relaxen je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij het treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
5: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 5 uur.
6: Een goedemiddag. Ons land was wel voorbereid op de brand in de Hoge Venen. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Kentijn gezegd in een extra commissie over die natuurbrand. Volgens de oppositie was ons land te afhankelijk van buitenlandse hulp, maar Kentijn ontkent dat.
7: De bestaande structuur en mechanismen om deze crisis aan te pakken hebben gewerkt. De hulpverleningszone, de civielbescherming, de lokale federale politie, Defensie, Nationaal Crisiscentrum en alle andere betrokken diensten hebben vanuit hun eigen verantwoordelijkheid bijgedragen

0: aan één gezamenlijk aanpak. Waar nodig werden ook buitenlands en Europees capaciteit in die structuur geïntegreerd.
1: Quentin heeft ook een nieuw actieplan klaar, maar dat moet eerst nog groen licht krijgen van de regering. En ook het Waals parlement gaat vroeger bijeenkomen over die brand in de Hoge Venen. Vanavond om 9 uur. Ook daarop vraag van de oppositie. Waals minister-president Adrien Dolimont zal er een stand van zaken geven. En nadien is er ook nog een vragenronde met de parlementsleden. De tijgermug duikt al maar vaker op in ons land. Sinds begin mei is ze al in 11 verschillende gemeenten gespot, vooral in Vlaanderen. En dat is niet goed, want de tijgermug kan ziektes overdragen. Wim van Bortel van het Instituut voor Tropische Geneeskunde.
2: We spreken hier over virussen zoals dengue en chikungunya, ook Zika. Natuurlijk, op dit moment kunnen we zeggen dat het risico in België nog laag is. We zien op heel veel plekken die mug opduiken, maar de aantallen zijn nog redelijk laag. En de kans dat eigenlijk een mug iemand steekt die het virus heeft en op die manier het virus verder kan overdragen, blijft nog redelijk laag.
1: Je kan een tijgermug herkennen aan zijn opvallende witte strepen. Denemarken is een nieuwe toeristische hotspot. Dat blijkt uit cijfers van het Nationaal Statistiekbureau daar. De eerste helft van dit jaar telden ze daar 26 miljoen overnachtingen. En dat waren er nog nooit zoveel. De helft van de boekingen kwamen van Denen zelf. Vanuit het buitenland zijn het vooral Duitsers die naar daar reizen. Niet zo heel verrassend, omdat dat buurlanden zijn. En Pukkelpop start vandaag in Kiewit bij Hasselt. Duizenden festivalgangers hebben zich al geïnstalleerd op de camping. Het weer kan de pret daar voorlopig niet bederven.
3: Belgisch weer, onverwacht.
4: Regenjas, poncho, rubberlaarzen, alles is mee.
5: Alles is waterdicht, regenjas mee.
6: We hopen dat het waterdicht is.
5: Het is allemaal waterdicht.
6: Dus, en we hebben wel geen laarzen mee.
4: Ik denk dat iedereen zich er sowieso op heeft voorbereid. Dus dat iedereen er eigenlijk gewoon van gaat genieten, ongeacht. Iedereen heeft die regenjassen bij, dus weer of geen weer, we gaan gewoon feesten, denk ik.
1: Pukkelpop duurt nog tot en met zondag. We krijgen een droge avond en het klaart op. Vannacht kan het aan zee wel opnieuw beginnen regenen. Het koelt af tot minima rond 12 graden. Morgen start droog, maar tegen de middag gaat het regenen bij 20 graden. In het weekend droger en een graad of 23.
7: Na het succes van vorig jaar presenteert Radio Park opnieuw Dansbar. Het feest van de zomer vindt dit jaar plaats op vrijdag 21 augustus in Barn 64 in Brasschaat. Dansbarn. Kom vanaf 5 uur 's middags afterworken en dansen op de beste old school classics. Met Radio Park DJ's Vince en Mike. Dansbarn in Barn 64. Een unieke zomerlocatie in Brasschaat, waar je in open lucht en toch overdekt kan feesten. Vorig jaar was Dansbarn uitverkocht, dus boek snel je tickets op radiopark.be of dansbarn.be. Barn 64 vind je aan de Sint-Jobse Steenweg 64 in Brasschaat, vlakbij de E19 uitrit Sint-Job.
8: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Bij Keurslager De Mulder in Brasschaat laten we de tijd zijn werk doen. Ons dry-aged beef rijpt wekenlang aan het bot voor een intense smaak en boterzacht vlees. Geen gewone steak, maar een unieke beleving op je bord. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: De Antwerpse politie heeft in regio West een vermoedelijke drugdealer opgepakt die het clevere idee had zich te verplaatsen in de outfit van een Deliveroo-bezorger. De man had 44 dosissen cocaïne bij zich. En bij een huiszoeking vond de politie ook nog €3.600 cashgeld, precisieweegschalen en verpakkingsmateriaal. De verdachte is gearresteerd en voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Of die hem een straf heeft gegeven, is voorlopig niet geweten. De plannen voor Bioscape, een nieuwe universitaire biotechcampus op Campus 3 Eiken in Wilrijk, lopen vertraging op. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de vergunning immers vernietigd na een klacht van een buurtbewoner. De Raad oordeelt nu dat de Vlaamse regering de impact op het verkeer, de veiligheid van fietsers en het tekort aan parkeerplaatsen onvoldoende heeft onderzocht. De regering krijgt nu 3 maanden om opnieuw te beslissen over de vergunning voor het nieuwe onderzoekscentrum en daarbij rekening te houden met de uitspraak. Bioscape zou 500 nieuwe banen opleveren. Het wijkteam van Deurne heeft dinsdag 70 verkeersovertredingen vastgesteld. 1 bestuurder viel op door zijn rijgedrag en bleek zowel onder invloed van alcohol als drugs. De man moest bovendien nog voor de politierechter verschijnen voor eerdere feiten van druggebruik achter het stuur. Zijn rijbewijs is onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. Ook in onze regio valt op zondag 13 september heel wat erfgoed te ontdekken tijdens Open Monumentendag. In heel Vlaanderen opent een record aantal van 890 locaties gratis de deuren en daarbij zijn heel wat monumenten in en rond Antwerpen. Het thema dit jaar is In Goede Handen, met bijzondere aandacht voor de mensen die het erfgoed bewaren en restaureren. Het volledige programma staat intussen online. Je kan best eens een kijkje nemen, omdat je voor sommige bezoeken vooraf moet reserveren.
0: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
3: Tijdens de zomer sluit ik de werkweek altijd af met een bolletje ijs van Manus.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.

0: Zondag 20 september organiseert de Lions Club voor de tweede keer in Brasschaat een eendjesrace. Duizenden badeendjes racen op de vijver aan het boothuisje ten voordele van Villa Max VZW. En ook jij kan deelnemen. Adopteer jouw eendjes met een uniek nummer voor slechts €5 per stuk. Online of via een adoptiepunt. Op 20 september vanaf 3 uur 's middags vertrekken ze samen als zwemmend naar de overwinning. Komt jouw badeendje als een van de eerste over de streep, dan win je misschien een auto of een andere waardevolle prijs. Iedereen is welkom aan het boothuisje in het park van Brasschaat. Lees er alles over op eendjesrace.be in samenwerking met Radio Park.
1: Als je heel ver bent, moet je heel luid roepen.
0: Vervelend, hè? Daarom kiest Argenta ervoor om dicht bij jou te zijn. Om je op een rustige en eenvoudige manier een antwoord te bieden op al je vragen over wonen, sparen, verzekeren en beleggen. Argenta als enige bank met 3 filialen in Brasschaat.
2: Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
2: Altijd al willen dansen zoals op tv? De nieuwe danscursussen Salsa, Bachata en Disco Swing starten op 14 en 16 september. Kom alleen of samen. Singles zijn zeker welkom. Laat je meeslepen door het ritme in Danszaal Barazza. Slijkweg 5 in Ekeren naast Bowling Planet. Meer info en inschrijven via salsadansen.be.
0: Dans Barn, 21 augustus in Barn 64 in Brasschaat. Boek snel je tickets op dansbarn.be.
4: Meer bewegen, fitter worden, maar geen zin in een drukke fitness. Ontdek beweegcoach in Sint-Joop. Train veilig, op jouw tempo, met persoonlijke begeleiding. En het beste, start vandaag nog met een gratis proefweek. Laagdrempelig starten met bewegen en fitness in regio Sint-Joop. Ontdek beweegcoach. Alle info op beweegcoach.net.
5: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 6 uur.
6: Goedenavond.

0: land was wel voorbereid op de brand in de Hoge Venen. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Quentin gezegd in een extra commissie over die natuurbrand. Volgens de oppositie was ons land te afhankelijk van buitenlandse hulp, maar Quentin ontkent dat.
1: De bestaande structuur en mechanismen om deze crisis aan te pakken hebben gewerkt. De hulpverleningszone, de civielbescherming, de lokale federale politie, Defensie, Nationaal Crisiscentrum en alle andere betrokken diensten hebben vanuit hun eigen verantwoordelijkheid bijgedragen aan één gezamenlijk aanpak. Waar nodig werden ook buitenlands en Europese capaciteit in die structuur geïntegreerd.
0: Quentin heeft ook een nieuw actieplan klaar, maar dat moet eerst nog groen licht krijgen van de regering. En ook het Waals parlement gaat vroeger bijeenkomen over de brand in de Hoge Venen, vanavond om 9 uur. Ook daar op vraag van de oppositie. Waals minister-president Adrien Dolimo zal er een stand van zaken geven. En nadien is er ook nog een vragenronde met de parlementsleden. En goed nieuws voor wie weer naar het meer van Budgenbach wil, dat laat het gemeentebestuur daar weten. Het meer is terug open, omdat er nu geen blusvliegtuigen meer zijn die daar water moeten scheppen. Roemenië heeft een drone beschoten die in de buurt van een gasplatform in de Zwarte Zee rondhing. Dat meldt Defensie daar. Op dat gasplatform waren honderden mensen aan het werk. De drone was geladen met explosieven. Het is nog niet bevestigd van wie die drone was. En wielrennen dan met de Renewi Tour en Jasper Philipsen die vandaag als eerste over de streep kwam. Hij haalde het met voorsprong in een sprint. De Brit Joshua Giddings werd tweede. De Noor Søren Warenskjold werd derde. En in de Europa League voetbal speelt Anderlecht op dit moment uit bij Kairat Almaty in Kazachstan. Aan het begin van de tweede helft staat het daar 0-3 in het voordeel van Anderlecht dus. En Paradise City gaat op zondag 5 september een gratis openluchtfeestje organiseren in Brussel. Als compensatie omdat het festival eind juni stilgelegd moest worden door het onweer. De getroffen festivalgangers die krijgen uiteraard voorrang voor dat event. Als er dan nog plaats is, dan gaat de organisatie ook nog tickets verkopen aan het brede publiek. We krijgen een droge avond en het klaart op. Vannacht kan het aan zee wel opnieuw beginnen regenen. Het koelt af tot minima rond 12 graden. Morgen start droog, maar tegen de middag gaat het regenen bij 20 graden. In het weekend droger en een graad of 23.
2: Na het succes van

0: Met Radio Park DJ's Vince en Mike. Dansbarn in Barn 64. Een unieke zomerlocatie in Brasschaat, waar je in open lucht en toch overdekt kan feesten. Vorig jaar was Dansbarn uitverkocht. Dus boek snel je tickets op dansbarn.be, radiopark.be of barn64.be.
1: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Kies bewust voor lokaal. Bij Keurslager De Mulder geloven we in de korte keten. Wij selecteren onze producten op basis van herkomst en duurzaamheid. Zo geniet je van eerlijke, verse kwaliteit van bij ons. Ontdek ons verhaal op keurslager-demulder.be. Keurslager De Mulder, op de Bredabaan in Centrum Brasschaat.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: Een havenarbeider die met zijn motor 115 km per uur rijdt op de Noorderlaan, waar 70 is toegestaan, krijgt geen straf van de politierechter. De man verklaarde dat hij versnelde om aan een gevaarlijke verkeerssituatie te ontsnappen. Na de feiten volgde hij vrijwillig een verkeersveiligheidscursus. De rechter achtte de overtreding wel bewezen, maar verleende de man toch 3 jaar opschorting van straf. De politie waarschuwt voor te hoge snelheden op de omleidingsroute voor de werken aan de Villerslei in Schoten. Verschillende woonstraten krijgen tijdelijk meer verkeer te verwerken en daar geldt een maximumsnelheid van 30 km per uur. Vooral voor fietsers, voetgangers en kinderen vraagt de politie extra voorzichtigheid. Vanaf volgende week zal ze op het omleidingstraject ook controleren op snelheid. Ex-Rode Duivel en Antwerp-icoon Toby Alderweireld gaat werken als voetbalanalist. Niet in België, maar voor de BBC. Hij gaat er deel uitmaken van het nieuwe analistenteam van het legendarische Match of the Day. Hij komt er terecht naast grote namen als Wayne Rooney en Alan Shearer. Samen met de Deense coach Thomas Frank mag hij als enige niet-Brit medewedstrijden van de Premier League analyseren. Alderweireld voetbalde 7 jaar in Engeland voor Southampton en Tottenham. Intussen blijft Toby ook betrokken bij The Great Old, de club waar hij onlangs instapte als investeerder. Na de zomerpauze herneemt de polygoon in Maria ter Heide weer zijn activiteiten en dat vanaf 8 september. Elke dinsdag staat dan opnieuw een film op het programma met als eerste in de rij de Oscar-winnaar Sinners. Daarnaast organiseert de polygoon zangavonden en workshops. Ook pianist Wim van Deuren keert dit seizoen weer terug met zijn muzikale vertellingen over bekende componisten.
3: Een nieuw hellend dak? Dat regelt A. Michielsen en Zonen met gemak. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.

0: zien en er ook goed uitzien? Gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen? Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans, Bredabaan 1003 in Braschaat, Maria ter Heide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
1: Dansbarn, 21 augustus in Barn 64 in Braschaat. Boek snel je tickets op dansbarn.be.
2: Weet je waarom zoveel mensen voor Comfort Home kiezen? Omdat we respect tonen voor klant en huishoudhulp. Dankzij betere loonvoorwaarden en extra ondersteuning blijven onze hulpen gemotiveerd. En zo bouwen wij aan samenwerkingen die jaren meegaan. Comfort Home. Vraag vandaag nog je hulp aan via comforthome.be.
3: En deze medaillonneke, och manneke, dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplaats. In dat horlogeke. Gezien begot nog niet wat duur het is, dat mag ook weg.
4: Wel, omdat het goud zo hoog staat, is dat opgeteld 1600 euro.
5: Wat zei het hem?
3: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in de engel. Wil je ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert den Expert. 03-226-93-93.
6: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 7 uur.
7: Een goeie avond. Een nieuwe waarschuwing van het OCAT dat het dreigingsniveau in ons land analyseert. Want zij zien een nieuw fenomeen, nihilistisch extremisme. Dat is vooral online een probleem. En vooral kinderen en jongeren worden geviseerd. Criminoloog Christophe Buch geeft meer uitleg.
8: Baseert zich eigenlijk op nihilisme, op een soort haat tegenover de mens, de samenleving, een leegte, een verlies van alle normen en waarden. Het doel is eigenlijk geweld omwille van het geweld, om een machtspositie of een controle over andere personen te gaan krijgen.
7: In ons land staan er zo 6 extremisten op de radar van het OCAT. Roemenië heeft een drone beschoten die in de buurt van een gasplatform in de Zwarte Zee rondhing. Dat meldt Defensie daar. Op dat gasplatform waren honderden mensen aan het werk. De drone was ook geladen met explosieven. Het is nog niet bevestigd van wie de drone was. Een angstaanjagende ontdekking onder een motorkap in het zuiden van Frankrijk. Een man ontdekte daar een boa constrictor van 1,5 meter lang. Dat is een wurgslang die normaal gezien leeft in Midden- en Zuid-Amerika. De brandweer moest het dier komen bevrijden. Het is nog niet duidelijk van wie het dier was. En wielrennen dan met de Renewi Tour en Jasper Philipsen die vandaag als eerste over de streep kwam. Hij haalde het met voorsprong in een sprint. De Brit Joshua Giddings werd tweede, de Noor Søren Warrenskjold werd derde. En het festival Paradise City gaat een gratis openluchtfeestje organiseren. Als compensatie omdat het festival eind juni stilgelegd moest worden door het onweer. Het event zal plaatsvinden op zaterdag 5 september en is bedoeld voor festivalgangers die tickets hadden voor Paradise City, maar daar niet of niet volledig van hebben kunnen genieten. Als er dan nog capaciteit over is, zullen er ook tickets beschikbaar komen voor het grote publiek. We krijgen een droge avond en het klaart op. Vannacht kan het aan zee wel opnieuw beginnen regenen. Het koelt af tot minima rond 12 graden. Morgen start droog, maar tegen de middag gaat het regenen bij 20 graden. In het weekend droger en een graad of 23.
1: Na het succes van vorig jaar presenteert Radio Park opnieuw... Dansbar! Het feest van de zomer vindt...

0: Vrijdag 21 augustus in Barn 64 in Brasschaat. Dans Barn. Kom vanaf 5 uur 's middags afterworken en dansen op de beste old school classics. Met Radio Park DJ's Vince en Mike. Dans Barn in Barn 64. Een unieke zomerlocatie in Brasschaat. Waar je in open lucht en toch overdekt kan feesten. Vorig jaar was Dans Barn uitverkocht. Dus boek snel je tickets op radiopark.be of dansbarn.be. Barn 64 vind je aan de Sint-Jobse Steenweg 64 in Brasschaat. Vlakbij de E19 uitrit Sint-Job.
1: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: ChatGPT?
1: Ja.
0: Bestaat er een jeans die altijd goed zit, comfortabel is en die ik over 10 jaar nog kan aandoen?
1: Ja hoor, de 7 for all mankind. Duurzaam, tijdloos en stijlvol.
0: Oh wauw, en waar koop ik die?
1: Dicht bij jou heb je Dolce Donna, de enige winkel in de buurt waar je 7 for all mankind kan kopen.
2: Dolce Donna, fashion en lingerie. Tijdloze comfort jeans. Overmanus in Capelle.
3: Een tuin is een plek om van te genieten, zowel thuis als op je bedrijf. Kies daarom voor Green Quality. Van ontwerp en aanleg tot professioneel onderhoud. 1 ervaren team, 1 aanspreekpunt, 1 passie voor kwaliteit. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality, passie voor tuinaanleg en onderhoud.
4: Bij ambachtelijke slagerij Carolien Maas kom je niets tekort op je bord. Van vers vlees tot heerlijke huisgemaakte charcuterie. Alles wordt met zorg en liefde voor het vak in eigen huis bereid. Ambachtelijke slagerij Carolien Maas. Topkwaliteit aan een correcte prijs. En dat proef je. Slagerij Carolien Maas. Proef ons ambacht in Hartje Mariaburg.
5: Dans Barn, 21 augustus in Barn 64 in Brasschaat.
6: Boek snel je tickets op dansbarn.be.
7: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 8 uur.
8: Een goeie avond. Er is met geen woord gerept over het klimaatbeleid in ons land tijdens de extra commissie over de natuurbrand in de Hoge Venen. Nochtans was dat een van de redenen waarom de oppositie die extra commissie gevraagd had. Je hoort politiek journalist Rob van Erk.
9: Zij hadden eigenlijk onze klimaatminister Jean-Luc Ruc hier vandaag ook gewild om uit te leggen wat hij precies heeft gedaan de afgelopen jaren en wat de klimaatministers allemaal in ons land en de voorbije jaren hebben gedaan. Want ze zeggen oké, het is goed dat we reactief zijn, dat we blussen als het brandt, maar het is veel beter voorkomen dan genezen.
8: Enkel minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin kwam uitleg geven. Volgens hem is alles volgens plan verlopen. Ja, en in

0: Intussen heeft de brandweer daar vandaag een korhoen gered. Dat is een soort kip die in de Hoge Venen voorkomt. Die soort is sowieso al bedreigd en nu is dus ook zijn leefgebied zwaar aangetast. De brandweer heeft deze ene korhoen meteen gebombardeerd tot het symbool van de natuurbrand. De eerste lichamen in Ceuta zijn geïdentificeerd. Dat is het stukje Spanje dat op Afrikaans grondgebied ligt. Eind vorige maand vielen daar 82 doden nadat de plaats bestormd werd door tienduizenden migranten. Van 6 van de meer dan 80 dodelijke slachtoffers kennen we nu de identiteit. En in de voorrondes van de Europa League voetbal heeft Anderlecht met 0-3 gewonnen op het veld van Kairat Almaty uit Kazachstan. Dat moest verder met 10 na een rode kaart in de tweede helft. Door die zege staat Anderlecht nu al met 1 been in de groepsfase van de Europa League. De terugmatch is over een week in Anderlecht. We krijgen een droge avond en het klaart op. Vannacht kan het aan zee wel opnieuw beginnen regenen. Het koelt af tot minima rond 12 graden. Morgen start droog, maar tegen de middag gaat het regenen bij 20 graden. In het weekend droger en een graad of 23.
1: Na het succes van vorig jaar presenteert Radio Park opnieuw Dansbarn. Het feest van de zomer vindt dit jaar plaats op vrijdag 21 augustus in Barn 64 in Brasschaat. Dansbarn. Kom vanaf 5 uur 's middags afterworken en dansen op de beste old school classics met Radio Park DJ's Vince en Mike. Dansbarn in Barn 64. Een unieke zomerlocatie in Brasschaat waar je in open lucht en toch overdekt kan feesten. Vorig jaar was Dansbarn uitverkocht, dus boek snel je tickets op dansbarn.be, radiopark.be of barn64.be.
2: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Jongen, jongen, jongen, waar heb ik die verzekeringspapieren hebben gelaten? Gelukkig hebben ze daar bij Victoria Verzekeringen een oplossing voor. Mybroker.be. Daar vinden alles digitaal terug. En voor een klapje te doen, dan bel het dan gewoon naar Leo.
1: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
2: Altijd al willen dansen zoals op tv? De nieuwe danscursussen Salsa, Bachata en Disco Swing starten op 14 en 16 september. Kom alleen of samen. Singles zijn zeker welkom. Laat je meeslepen door het ritme in Danszaal Barazza. Slijkweg 5 in Ekeren naast Bowling Planet. Meer info en inschrijven via salsadansen.be.
1: Privé sauna De Clou. Dat is genieten in alle rust. Relaxen je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou met privéparking en vlakbij treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
3: Dansbarn, 21 augustus in Barn 64 in Braschaat. Boek snel je tickets op dansbarn.be.
4: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 9 uur.
5: Een goede avond. Het vuur in de Hoge Venen is helemaal onder controle. Dat meldt de gouverneur van de provincie Luik. De brandweer blijft wel waakzaam voor heropflakkeringen. Het is nu zoeken naar de oorzaak van de brand. Het parket onderzoekt dat. En intussen heeft de natuurorganisatie WWF al 60.000 euro ingezameld voor de Hoge Venen. Met dat geld willen ze de natuur daar herstellen als het gevaar helemaal geweken is. Je hoort Hans Moisson van het WWF.
6: Met het ingezamelde geld wordt grond aangekocht, gedegradeerde veengebieden, die we gaan herstellen. En hoe doen we dat? Dat kan gaan van as wegschrapen, de bodem opnieuw gaan vernatten, tot zaken aanplanten, zoals de kleine veenbes. En we herstellen er ook de habitat voor insecten, reptielen en kleine zoogdieren.
5: Wanneer ze daarmee kunnen starten, hangt allemaal af van hoe de komende weken verlopen. En dan nog een hallucinant verhaal over de verdachte die gisteren werd opgepakt in het onderzoek naar de sabotage van de Nord Stream gasleiding 4 jaar geleden. Die Oekraïense man werd aangetroffen op een filmset in Kroatië. Onderwerp van die film, de sabotage van de Nord Stream gasleiding. Het is echt gebeurd. We krijgen een droge avond en het klaart op. Vannacht kan het aan zee wel opnieuw beginnen regenen. Het koelt af tot minima rond 12 graden. Morgen start droog, maar tegen de middag gaat het regenen bij 20 graden. In het weekend droger en een graad of 23.
3: Na het succes van vorig jaar presenteert Radio Park opnieuw Dansbarn. Het feest van de zomer vindt dit jaar plaats op vrijdag 21 augustus in Barn 64 in Braschaat. Dansbarn. Kom vanaf 5 uur 's middags afterworken en dansen op de beste old school classics. Met Radio Park DJ's Vince en Mike. Dansbarn in Barn 64. Een unieke zomerlocatie in Braschaat, waar je in open lucht en toch overdekt kan feesten. Vorig jaar was Dansbarn uitverkocht, dus boek snel je tickets op radiopark.be of dansbarn.be.
7: Barn 64 vind je aan de Sint-Jobsesteenweg 64 in Braschaat, vlakbij de E19-uitrit Sint-Job.
4: Voor Groot Antwerpen op

0: van 10 uur.
1: Goedenavond. Er komt een onderzoek naar webshop Unique Fashion. Dat heeft minister van Consumentenbescherming Rob Peenders beslist. Heel wat klanten wachten al weken of zelfs maanden op hun bestelling. En bij het bedrijf vangen ze bot als ze meer te weten willen komen. Peenders wil dus weten hoe het zit. Unique is vooral populair bij jongeren. Het vuur in de Hoge Venen is helemaal onder controle, dat meldt de gouverneur van de provincie Luik. De brandweer blijft wel waakzaam voor heropflakkeringen. Het is nu zoeken naar de oorzaak van de brand, het parket onderzoekt dat. Intussen is er met geen woord gerept over het klimaatbeleid in ons land tijdens de extra commissie over die natuurbrand in de Hoge Venen. Nochtans was dat een van de redenen waarom de oppositie die extra commissie had gevraagd. Politiek journalist Rob van Erk.
2: Zij hadden eigenlijk onze klimaatminister Jean-Luc Kruk hier vandaag ook gewild om uit te leggen wat hij precies heeft gedaan de afgelopen jaren en wat de klimaatministers allemaal in ons land en de voorbije jaren hebben gedaan. Kamervoorzitter Peter de Rover heeft gezegd dat die discussies over het klimaat in september ook nog wel kunnen als het parlement helemaal terugkomt uit vakantie.
1: Enkel minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin kwam uitleg geven. Volgens hem is alles volgens plan verlopen. En dan nog een hallucinant verhaal over de verdachte die gisteren werd opgepakt in het onderzoek naar de sabotage van de Nord Stream gasleiding 4 jaar geleden. Die Oekraïense man werd aangetroffen op een filmset in Kroatië. Het onderwerp van die film, geloof het of niet, de sabotage van de Nord Stream gasleiding. Echt gebeurd. De eerste lichamen in Ceuta zijn geïdentificeerd. Dat is het stukje Spanje dat op het Afrikaanse continent ligt. Eind vorige maand vielen daar 82 doden nadat de plaats bestormd werd door tienduizenden migranten. Van 6 van de meer dan 80 dodelijke slachtoffers kennen we nu dus de identiteit. En dan nog sport. In de voorrondes van de Europa League voetbal heeft Anderlecht met 0-3 gewonnen op het veld van Kairat Almaty uit Kazachstan. Dat moest verder met 10 na een rode kaart in de tweede helft. Door die zege staat Anderlecht nu al met 1 been in de groepsfase van de Europa League. De terugmatch is over een week in Anderlecht. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Alleen aan zee kan het stevig regenen. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen start droog. In de namiddag gaat het regenen en 20 graden. Het weekend wordt droger, maar het wordt niet warmer dan een graad of 23. Begin volgende week stijgt de temperatuur weer.
0: Na het succes van

0: Met Radio Park DJ's Vince en Mike. Dansbarn in Barn 64. Een unieke zomerlocatie in Brasschaat. Waar je in open lucht en toch overdekt kan feesten. Vorig jaar was Dansbarn uitverkocht. Dus boek snel je tickets op dansbarn.be, radiopark.be of barn64.be.
1: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: zegt ChatGPT.
1: Ja.
0: Mijn favoriete winkel in Antwerpen is Toe. Waar kan ik nu nog Patricia Pepe kopen?
1: Dat is zo opgelost. Bij Dolce Donna kan je altijd de nieuwste collecties shoppen.
0: Ah, dankjewel. Dat is dan mijn nieuw favoriete adres.
1: Weet je wat Dolce Donna tot ieders favoriet maakt? Ze hebben nog andere topmerken zoals Twinset, Lise Charmel, Obade, Chantelle en nog zoveel meer. En je kan er meteen matching lingerie bij kopen.
2: Maar één adres. Dorpstraat 49 in Capelle. Jouw favoriet, Dolce Donna.
3: Amai, ma, een Yves Chacoche?
4: Ja.
3: Weet je nog die juwelen

0: Dansbarn, 21 augustus in Barn 64 in Brasschaat. Boek snel je tickets op dansbarn.be.
1: Een huishoudhulp in huis moet gewoon goed aanvoelen. Daarom zoekt Comfort Home altijd de juiste match. Veel van onze hulpen werken al jarenlang bij hetzelfde gezin. En omdat wij goed voor hen zorgen, zorgen zij goed voor jou. Comfort Home. Ontdek het verschil op comforthome.be.
2: Ken jij Garden Passion? Dan ken je ook onze passie voor tuinen. Vandaag groeit Garden Passion verder uit onder de naam Green Quality. Het gekende team, de kwaliteit en aandacht voor het project blijft in de vertrouwde handen. Van ontwerp tot aanleg en onderhoud. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality en Garden Passion. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
3: Als je heel ver bent, moet je heel luid roepen.
4: Vervelend, hè? Daarom kiest Argenta ervoor om dicht bij jou te zijn. Om je op een rustige en eenvoudige manier een antwoord te bieden op al je vragen over wonen, sparen, verzekeren en beleggen. Argenta, als enige bank met 3 filialen in Brasschaat.
5: Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 11 uur.
8: Goedenavond. Op het WK hockey in eigen land hebben onze vrouwen, de Red Panthers, zijn dat met 2-1 gewonnen van Ierland. Het was wel nagelbijten, want de twee Belgische doelpunten vielen pas helemaal op het einde. De Red Panthers stoten dus door naar de volgende ronde. We hebben nog nooit zo vaak een makelaar ingeschakeld om onze woning te verkopen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van ImmoWeb. Bijna 8 op de 10 verkopers doen dat. Vorig jaar was dat nog maar 6 op de 10. Het komt vooral omdat de administratieve last de laatste jaren veel groter is geworden, zegt Kirsten Nijberg van ImmoWeb.
9: Er komt veel meer bij kijken. Er zijn verschillende documenten, attesten en dergelijke nodig. Dus het wordt soms wel wat complexer voor vele mensen en kiezen dan toch voor die expertise. En ook vaak de bezichtigingen die bij een woning eigenlijk gepaard gaan, lijkt voor veel particulieren om dat zelf te organiseren en op te volgen toch wel heel complex.
8: Een makelaar krijgt gemiddeld zo'n 3% commissie op de verkoop. In de voorronde van de Europa League voetbal heeft Sint-Truiden thuis met 1-0 gewonnen van Omnia Nicosia uit Cyprus. Het winnende doelpunt viel pas in de 94ste minuut. En eerder vanavond won Anderlecht met 0-3 op bezoek bij Kairat Almaty in Kazachstan. Dus een goede uitgangspositie voor Paars-Wit. De terugwedstrijden zijn allebei volgende week. En in de voorrondes van de Conference League heeft AA Gent 0-0 gelijk gespeeld tegen het Schotse Hibernian. Ook die terugmatch is over een week. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Alleen aan zee kan het stevig regenen. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen start droog. In de namiddag gaat het regenen en 20 graden. Het weekend wordt droger, maar het wordt niet warmer dan een graad of 23. Begin volgende week stijgt de temperatuur weer.
0: Na het succes van vorig jaar presenteert Radio Park opnieuw Dansbar. Het feest van de zomer vindt dit jaar plaats op vrijdag 21 augustus in Barn 64 in Brasschaat. Dansbarn. Kom vanaf 5 uur 's middags afterworken en dansen op de beste old school classics. Met Radio Park DJ's Vince en Mike. Dansbarn in Barn 64. Een unieke zomerlocatie in Brasschaat, waar je in open lucht en toch overdekt kan feesten. Vorig jaar was Dansbarn uitverkocht, dus boek snel je tickets op radiopark.nl. Of dansbarn.be.
10: Barn 64 vind je aan de Sint-Jobse Steenweg 64 in Brasschaat. Vlakbij de E19 uitrit Sint-Job.
7: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Altijd al willen dansen zoals op tv? De nieuwe danscursussen Salsa, Bachata en Disco Swing starten op 14 en 16 september. Kom alleen of samen. Singles zijn zeker welkom. Laat je meeslepen door het ritme in Danszaal Barazza. Slijkweg 5 in Ekeren naast Bowling Planet. Meer info en inschrijven via salsadansen.be.
1: Vergeef me, heilige vader, want ik heb gezondigd.
2: Vertel, mijn zoon, was het de drank?
1: Nee, ik ben niet naar de verfkerk geweest voor mijn verf en behang. En nu is mijn vrouw kwaad omdat ik te veel betaald heb.
2: Begrijpelijk. Bettien, wees gegroetjes. En vanaf nu altijd naar de verfkerk gaan.
3: Halleluja, de verfkerk in Schoten. Kwaliteitsverf, schildersmateriaal, behang.
4: Keer u voorgoed tot de laagste prijs. Surf naar deverfkerk.be.
5: Hey, ik ben Sandy van Grandioos. Wist je dat er bij Grandioos iedere dag nieuwe items binnenkomen? Als jeansspecialist vind je bij ons de jeans voor elk figuur en lengte. Bovendien is onze hele collectie budgetvriendelijk en beschikken we over zeer ruime paskamers met airco. Grandioos, Bredabaan 207 in Bratsgaat. Parkeren kan vlot op de oude baan. Volg zeker onze sociale media.
6: Dans Barn, 21 augustus in Barn 64 in Brasschaat.
7: Boek snel je tickets op dansbarn.be.
8: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van middernacht.
9: Goeienacht. Op het WK hockey stoten onze Belgische vrouwen, de Red Panthers, zijn dat door naar de volgende ronde. Ze versloegen Ierland met 2-1 na een echte thriller, want de twee Belgische doelpunten vielen pas helemaal op het einde. Je hoort speelster Charlotte Anglebert.
10: Ik denk dat het wel een zware wedstrijd was, want Ierland scoort nu weer vroeg in de wedstrijd. Op een

minuut. Eerder vanavond won Anderlecht met 0-3 op bezoek bij Kairat Almaty in Kazachstan. Een goede uitgangspositie dus voor Paars-Wit. De terugwedstrijden zijn allebei volgende week. En in de voorrondes van de Conference League heeft AA Gent 0-0 gelijk gespeeld tegen het Schotse Hibernian. Ook die terugmatch is over een week. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Alleen aan zee kan het stevig regenen. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen start droog. In de namiddag gaat het regenen en 20 graden. Het weekend wordt droger, maar het wordt niet warmer dan een graad of 23. Begin volgende week stijgt de temperatuur weer.

0: 64 in Braschaat, dansbar. Kom vanaf 5 uur 's middags afterworken en dansen op de beste old school classics met Radio Park DJs Vince en Mike. Dansbarn in Barn 64. Een unieke zomerlocatie in Braschaat, waar je in open lucht en toch overdekt kan feesten. Vorig jaar was Dansbarn uitverkocht, dus boek snel je tickets op dansbarn.be, radiopark.be of barn64.be.
1: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

know.

0: Dans Barn, 21 augustus in Barn 64 in Brasschaat. Boek snel je tickets op dansbarn.be.
1: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Dansbarn, 21 augustus in Barn 64 in Brasschaat. Boek snel je tickets op dansbarn.be.
1: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.